0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huys hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berghem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Please want some more. Oh my good lord.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Femrij mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

Morgen word je wakker met Mark en Freek. Met Freek en Mark. Daar rijmt alle twee niks op. Nou ja, leuker kan ik het niet maken.

0: De broertjes Alex en Eddie van Halen, beter bekend onder Van Halen, hoorde je hier bij Omroep Vendraai in een nieuwe aflevering. Sta op met Mark en Freek. Hey Mark,
1: goedemorgen.
0: Wat is er?
1: Niks, we zijn er weer.
0: Toch moest je even inpluggen, zag ik.
1: Ja, ik moest even inpluggen. Nou, het is altijd vroeg en dan kan het wel zo zijn dat ik even naar het toilet moet. En dat moest ik.
0: En toen je was je ochtendritueel nog doen.
1: Ja, dus vandaar dat ik... Ik kom net echt net... Ik was wel al langer hier, maar ik kom net echt binnengerend.
0: Het is niet zo dat je net in je bed komt, want je bent ook een rijstal hier naartoe
1: gereden. Ja, dat is waar. Dat is bedoel ik. Maar even mijn ochtendritueel moest zo geven.
0: Ja, je ochtendritueel daarom. Mensen hebben daarvan mee mogen genieten, weten precies wat je gedaan hebt. En zet ik misschien wel lekker aan een boterhammetje of een beschuitje met een lekker bakje thee of koffie.
1: Sorry daarvoor. Nou goed, mijn ochtendritueel kan ook zeggen gewoon mijn tanden aan het poetsen was, toch?
0: Ja, dat hebben we toen niet gezegd.
1: Nee. Nou goed, om het nog smakelijker te maken. Nou goed, het is zaterdagmorgen, het is 30 mei. Het is voor ons de laatste voor zaterdag.
0: Ik wil eigenlijk nou wel weten wat je gedaan hebt. Nee, dan maar.
1: Het was de laatste voor... het is de laatste voor mei op deze zaterdag.
0: Ja, voor jou, ja.
1: Ja, voor jou toch ook. Voor
0: iedereen eigenlijk.
1: Ja, het is...

0: oh, lekker zonnetje, we kunnen lekker in Nederland naar huis. En na gisteren, dat benauwde, dat gezonde, oh. En dan vandaag waarschijnlijk ook alweer.
1: Ik was er gistermiddag, toen was ik echt helemaal klaar mee.
0: Dan denk ze, we blijven niet in Nederland, we gaan wel naar een ander land.
1: Wat had ik het toch heet, zeg, vorige week.
0: Mensen willen één keer naar Alaska of weet ik veel wat, naar de Noordpool. Nou, wat dan warm en
1: wat dan Noordpool.
0: Dat is net ook weer overdreven natuurlijk. Ja. Oké, nou dat dus, zomervakantie, we mogen erover nadenken. Maar zover is het nog niet, hè? Want het is pas weekend en het is nog niet eens juni. En sowieso, luister even rustig naar 2 uurtje stouw met Mark en Freek.
2: Het weekend begint pas goed als je radio het doet. Onderop.

0: Venray. In het programma Sta op met Mark en Free.
1: Ik wil het even afkaderen. Voor de zekerheid, nu al meteen in de uitzending gooien, Mark. Van wie is er vandaag aan de beurt? Ben jij dat of ben ik dat?
0: Volgens mij ben ik aan de... Nee.
1: Nee.
0: Ben jij aan de beurt?
1: Ik ben aan de beurt.
0: Oké, okay, jij bent aan de beurt. Ja.
1: Dan heb ik het goed begrepen. Ik heb het al voorbereid.
0: Oké, okay, nou
1: we hebben het over
0: benieuwd.
1: De oh ja, oh nee, ja. Oh jee. Dat is pas over een dik anderhalf uur dat we daar een keer aan gaan beginnen. Dat is nu nog niet, maar dan ligt hij alvast op de plank.
0: Ja, dat is om 9:45 inderdaad. En dan is zo'n plaat dat je denkt, oh, is het leuk of is het niet leuk? Dat hoor je dus rond de klok van 9:45 op deze fijne zender. Dit is Omroep Venray.
1: Zo dadelijk nog even om 8:30 natuurlijk bellen met onze lokale weerman, Lijs Breenberg. Nu de Dire Straits.

0: Ja, Body Language van Blackbird. Wat een fijne plaat is dit, zeg.
1: Ja, ik vind hem ook wel goed, ja.
0: Oh, heerlijk dat die plaat zo op de radio klinkt. Ik had een koptelefoontje lekker op, ik was aan het genieten. Misschien zit je dat thuis ook wel doen, of heb je de radio het lekker thuis aanstaan, dan hoor je dus die plaat van Blackbird. Ik moet zeggen, prachtig. Luisteraars, daarop met Mark en Freek op deze zaterdagochtend. Zo dadelijk dus even contact leggen met Lijs Spreeuwenberg. Wat gaat hij ons mededelen betreffende het lokale weerpraatje? De spreuk komt er dan ook nog aan. Maar dat zo dadelijk. Ain't no doubt nu. Dit is Jimmy Nail.

0: Sarah Larsson en Midnight Sun hoorde je hier.
1: Het is die altijd fijne zaterdagmorgen. Het is 30 mei en het is 8:30.
2: Weekendweerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Sorry, ik was een beetje snel met de knop.
1: Oh, niet uit. Lei, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Freek, goedemorgen Mark.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn er weer, Lei. We hadden het erover net dat het op zich een hele mooie week geweest is. Het waren tropische temperaturen. Gisteren had ik het helemaal gehad in de middag. Ik had het echt veel te heet, was veel te benauwd. Ik moet zeggen, nu gaat het wel weer. Maar gaan we dat weer krijgen? Of hoe?
3: Dat gaan we eigenlijk wel weer krijgen, met name vandaag.
1: Oei.
3: Ja, wat je gisteren had, Freek en Mark, dat was dat... Eigenlijk was het in de ochtend was het nog wel te doen, maar na de middag stroomde er geleidelijk aan een vochtige lucht vanaf zee de land op. En dat betekent gewoon dat de luchtvochtigheid een stijgende lijn ging, maar dat bij die hoge temperaturen, dat was voor veel mensen was dat een beetje te veel van het goede. En dat werd dan ook gistermiddag afgestraft met een paar stevige onweersbuien die ons gelukkig links lieten liggen. Die trokken met name over het zuidwesten van Nederland, omgeving Rotterdam. Maar ook ten noorden van de grote rivieren. Dan moet je denken Gelderland, Twente, die kanten en dan het noordoosten van Nederland. En van daaruit trokken die richting Duitsland. Er waren felle buien met hagel tot 4 centimeter toe. Dus dat zijn best flinke brokken. En ongelooflijk veel bliksem. Gisteren zijn er dan ook met name in de regio Rotterdam, maar ook in het noordoosten van Nederland, talrijke branden geweest van met name huizen met rieten daken. Dat systeem dat is eigenlijk weggetrokken. Vanmorgen nog wel een groot onweerscomplex boven België. Daar had Brussel, Zaventem mee te maken. Vluchten die veel uren vertraging op liepen en lopen. En op dit moment ook het Hammeland bij het vliegveld in Luik. Heeft alles te maken met dat complex met onweer wat beneden ons doorschuift richting Duitsland. Dus we hebben echt geluk gehad. Zijn we er dan vanaf? Nou, dat waag ik te betwijfelen. Gisteren door de oog van de naald gekropen, maar vandaag ontstaan er opnieuw stevige regen- en onweersbuien. Met name na de middag. De temperatuur loopt op en die komt uiteindelijk vanmiddag uit op zo'n 28 tot lokaal 30 graden. En dan voelt het opnieuw benauwd aan. De wind die is zwak uit een veranderlijke richting. Uiteindelijk wordt de wind geleidelijk aan west-noordwestelijk. Komende nacht is dat het geval. Temperaturen dalen dan naar zo'n 15, 16 graden. Er kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Dan zondag overdag zijn er wolkenvelden, stapelwolken, afgewisseld door flinke opklaringen. Trekken enkele buien over, sommige met een klap onweer. Maar er zijn ook lange, droge perioden met geregeld zon. Temperaturen beduidend aangenamer dan vandaag, met zo'n 24 à 25 graden, nog wel zomers. En dan in de nacht naar maandag toe, dan zitten we geleidelijk aan toch in die koelere lucht. Temperaturen s'nachts 13, 14 graden, blijft dan overwegend droog. Maandag overdag zon, afgewisseld door wat wolkenvelden en stapelwolken. Nou, er zou nog een enkele bui kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt dan zo'n 22 à 23 graden. En dan van dinsdag tot en met het einde van de week, zijn we tot en met vrijdag, dan schommelt de temperatuur tussen de 21 en 23 graden. 'S nachts rond de 12 à 14 graden. En elke dag maken we kans op een bui. Met name op dinsdag is de buienkans relatief gezien het grootst. En de dagen daarna hebben we slechts enkele buien. Maar als je dat zo bekijkt, windrichting blijft zuidwest, dan gaan we in elk geval zijn we van dat benauwde en dat broeierige weer zijn we dan verlost.
0: Oh, dus het is er even volhouden.
3: Ja, het is er eigenlijk nog vandaag. Als we vandaag achter de rug hebben, dan zijn we in heel eind van dat, dat drukkend, warme, akelige, benauwde weer af.
1: Nou, gelukkig.
3: Dus dat komt allemaal goed. En dan schakelen we heel geleidelijk aan over op vrij normaal juni weer. Want we starten maandag met juni, hè.
0: Ja, dus april hebben we overleefd, doet dat hij wil. Maart, goed, zijn staart hebben we overleefd. Mei, die hoort er ook bij. Dat hebben we nu ook overleefd bijna. En dan gaan we naar die rustige juni, begrijp ik, voor nu.
3: Nou ja, rustig is niet. Daar wordt natuurlijk ook veel over. Er zijn ook veel weerspreuken over. Maar ja, en deze kom je heel vaak tegen hoor. Is de 1 juni regenachtig, heel de maand is twijfelachtig. Nou ja, dat zeggen ze ook over juli. Dan een andere die wat over juli zegt, dat is de 1 juni week mild en droog, zonnigt het warm en watert het hoog. Met andere woorden, ja, de 1 juni, juni week als die zacht en droog verloopt, dan zouden we toch wel eens in de zomer te maken kunnen krijgen met fikse buien. En dan waterde het hoog.
1: Ja, van wat we dus al een beetje zeiden. Als we ons kruidman niet al aan het verschieten zijn dus.
3: Nee, maar daar heb ik eerlijk gezegd... daar ben ik niet bang voor dat dat gaat gebeuren. De zomer moet nog komen. We hebben eigenlijk misschien wel een voorproefje gehad van wat er misschien te wachten staat. Hè? En dan, dan zou dat wel eens een hele hete zomer kunnen worden.
0: Oh, maar ja. Goed. Laten we dat nog eventjes even on hold zetten. Laten we even genieten van... in ieder geval deze week doorkomen. En genieten van de juni die eraan ziet te komen. En dan wens ik jou in ieder geval een heel fijn weekend. En dan spreken we elkaar graag de volgende week weer.
3: Ja, tot volgende week, jongens.
1: Leij, tot volgende week.
0: Tot volgende week, Mark.
3: Hoi.
0: Altijd vrolijk, hè. Die Leij altijd in die ochtend. Zo vrolijk. Hoe kan die man dat zo zijn? Of het weer nou regent of gewoon niet fijn is of gewoon... te warm of wat dan ook. Hij heeft nooit iets te klagen. Hij is altijd positief ingesteld. Zo moet het, zou ik zeggen. Gewoon jaloers op, weet je wel, Mark?
1: Ja.
0: Blijf maar praten als je niet uitkijkt. Gelukkig is de intro niet zo lang. Stop dan maar. Door te zeggen door. Dit is Talk Talk.

0: Khalid en Disclosure en Know Your Worth.
1: Ze had wel een leuk, een DJ-prestertje in, hè? Wij, wij stonden hier met z'n tweeën en in één keer was het stil.
0: Alle twee van, hey, wat gebeurt er nou?
1: Wat gebeurt hier? Nee. Maar het zat er gewoon in.
0: Had je dat thuis ook? Dat je eventjes dat er een soort breakdown kwam in het nummer... dat je denkt van, wat is dit nou? Nee, misschien wel, misschien ook niet. Het zou zomaar kunnen. Wij trapten in ieder geval wel in.
1: Ja, wij trapten erin. Wij stonden meteen op scherp. Hey, kan dit nu? Maar ja.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke? Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Ja, het is weer 8:15. Dan weet je dat het spelletje in Fanreizen weer gaat beginnen. De wie, wat, waar voor deze week in Sta op met Mark en Freek, zoals je van ons gewend bent. Krijg van ons weer een opgave en dan mag je een half uurtje reageren als jij weet waar wij het over hebben. Het is meestal gerelateerd aan het nieuws van afgelopen week of van de komende tijd wat er gaat komen in Venray en de omgeving. En voor vandaag gaat die heten... Nieuwe kleren en een logootje. Nieuwe kleren en een logootje. Als jij weet waar we het over hebben, mag je dat doorgeven. Omroepvenray.nl, ga naar rechtsboven naar die knop. Trouwens, nou, ik zou even kijken naar die knop. Die lijkt vandaag veel op een WhatsApp-logo.
1: Ja.
0: Mag je reageren tot 8:15. En dan gaan we daarna kans. Gaan we bekendmaken wie er kans heeft gemaakt. Of wie er gewonnen heeft. Voor die eervolle vermelding van de laatste drie cijfers van jouw telefoonnummer. Waarmee je dus het berichtje stuurt. En dat is volledig AVG-proof, kan ik je zeggen. En dat is ook een hele eer als je dat mag ontvangen. Nieuwe kleren en een logootje. Dus

0: Muziek van Train en Drive-By hoor je hier op Omroep Vendraai.
1: Nieuwe kleren en een logotje, dat is de opgave, mocht je hem gewist hebben, in de Mi, Wat, Waar voor deze week. Als jij weet waar we het over hebben, mag je dat doorgeven voor nu en een kleine 20 minuten nog te gaan. Via Omroep Vendraai.nl rechtsboven op het berichtenlogootje drukken. Dan mag je dat doorgeven als jij het weet. Op dit moment zijn er nog geen goede antwoorden binnen. Blijkt toch wel een klein beetje moeilijk te zijn. En ik zit te overwegen om een tip. Wat vind je ervan?
0: Nou, is wel een beetje vroeg.
1: Is het dan nog een beetje vroeg?
0: Oké,
1: dan nog eventjes niet.
0: Je kunt de hele dag reageren. Dat kan ook. Als je hele groetjes wilt doen of een plaatje aan me vragen, kan de hele dag. Omroepvendraai.nl en klik op die groene button die verdacht veel op de WhatsApp logo lijkt.
1: Al een tijdje zitten wachten op deze plaat. Die nieuwe

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Cremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op cremersbv.nl.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties, volg WOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Rocket hoor je hier op Omroep Venray. In het programma Sta op met Mark en Freek op deze zaterdag, de laatste zaterdag van mei. Het is 30 mei, het is 13 minuten over 9.
1: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke? Het Venrayse radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
2: Klein half uurtje hebben we natuurlijk de opgave gegeven. En nog een tip ook nog voor de wie, wat, waar voor deze week. De opgave die luidde nieuwe kleren en een logootje. En de tip was voetbal. Nou, als je dat een beetje gehusteld had. En het was blijkbaar toch erg moeilijk. Bleek dan wel, als ik kijk naar onze berichtenservice. Ja. Dan ging het over SJO Fortis Una. En dan zie ik je, ik hoor je denken van SJO Fortis Una.
0: Waar heeft die man het over?
2: Ja, het is namelijk een samenvoeging van de verenigingen SV Leunen, SVOC en SV Oostrum. En die gaan dus samen, ook dat doen ze ook samen met de jeugd. En gaan dus verder onder de nieuwe naam SJO Fortis Una. En daar hebben ze laatst dus een onthulling van een nieuw tenue. De nieuwe kleren en een logo. Ik zeg logootje, want een logo op het shirt is wat kleiner.
0: Ja, ja.
2: En voetbal had natuurlijk alles te maken met de verenigingen die ja, helemaal bekend zijn van het voetbal. En het leuke is, als je er meer over wil weten, er staat een leuk filmpje bij omroepvenray.nl over dit item.

0: Wat een mooie samenwerking vind ik dit dus. Van Hanna May en Bluff. Ik ben niet meer bang, hoor je hier op Omroep Vendraai.
1: Straks tussen 10 en 12, sorry dat je schrik misschien, ik haal er nog even uit. Hebben we natuurlijk een nieuwe aflevering met Primetime met Mario en met Geert.
0: Ja, die hoor je zo meteen tussen 10 en 12 dus. Daarna Theo de Wit tussen 12 en 2 met Fan Radio. Marco Loene hoor je nog. En je hoort nog Erik van Otterdijk met Weekenddienst. We hoor je nog het muziekdossier met Jack Willems. En we sluiten de zaterdag af met André van der Heijden met Total Dance. En aansluitend tot de klok van 12 uur de Omroep Vendraai Dance Night. En nu muziek van de Kooks. Dit is de Mr. Maker.

0: Muziek van Taylor Swift hoor je hier op Omroep Venray.
1: Ik ben druk bezig met die oh ja, oh nee, oh jee. Nou, eigenlijk niet heel druk bezig, maar ik ben aan het kijken of die plaat ook hier in het systeem hebben staan. Want het is wel handig als we er eentje hebben, goeds hebben voorbereid.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat die plaat ook in het systeem staat om te kunnen draaien. En anders moet ik hem misschien zelf gaan zingen.
0: Nou nee.
1: Laten we dat voorkomen.
0: Ja. Laten we vooral zorgen dat die dan in het systeem staan.
1: Ja, we doen er alles aan.
0: Zometeen Bernie Hoef.

Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. En welkom weer bij een nieuwe agenda voor deze zaterdag. En dit is de allereerste. Vandaag en morgen vindt de 34e internationale Opel Kadett C-meeting plaats in Well, net buiten ons uitzendgebied. Opel Kadett C Club Nederland organiseert een bijeenkomst voor liefhebbers van de Opel Kadett C uit binnen- en buitenland. En je kunt elkaars auto bewonderen, technische kennis en tips uitwisselen en onderdelen kopen of verkopen. Er is een jury die de voertuigen beoordeelt en ook is er een snuffelmarkt. Dat vindt plaats op evenemententerrein Het Knikkerven en dat ligt aan de Wezerweg in Well. Dan is sinds gisteren de kermis in Leunen begonnen en die duurt tot en met maandag. Verschillende attracties zoals de draaimolen, autoscooter, de rupsbaan, de bank- en vliegtuigmolen. En ook zijn er behendigheidsspellen zoals eendjesvissen, lijntrekken, schietsalon, de boksbal, de pusher en een rolbalspel. En ook zijn er kramen met suikerspin, snoep en vis. Vandaag en morgen en maandag kun je er nog terecht. Het is bij Dorpsplein, bij de Albionstraat in Leunen. En duurt elke dag van 1 uur 's middags tot middernacht. Dan vandaag viert ATV Venray het 50-jarig jubileum bij het clubgebouw. Leden en oudleden gaan dan samen herinneringen ophalen en feest vieren. De muziek is er van een DJ, lekker eten staat je bij en een loterij met prijzen, waaronder gesigneerde jubileumshirts van topatleten. Het wordt een gezellige avond, staat erbij, voor iedereen die betrokken is bij de vereniging. Het vindt dus plaats bij ATV Venray en de Sportlaan 1 in Venray. En het duurt vandaag van 4 uur 's middags tot middernacht. In het Openluchttheater Overloon is vandaag het korenfestival Noisy Voices en Voorwegkoor plaats. Twee grote popkoren zingen onder andere soul-klassiekers, 60s rock'n'roll, nederpop, musical hits en metal ballads. Het Voorwegkoor uit Heemstede en de Noisy Voices uit Kuik die treden hierbij gezamenlijk op, ondersteunend door een live combo. En wil je erbij zijn, dat kan vanavond bij het Openluchttheater Overloon. En dat ligt aan het Museumpark 1 al daar. En dat duurt van 19:30 tot 22:30 in de avond. Er is nog veel meer te beleven hier in onze regio. En dat hoor je straks om 22:30. Nu gaan we verder met opstaan. Of misschien blijf je even lekker in bed liggen. Dat kan, hè. Sta op.

0: Stones. Ik hoor uit je opmerkingen dat jij niet zo'n fan bent.
1: Nou, Mario die zit hier mij ook al aan te kijken.
0: Ja, dat moet je ook niet doen. Dit soort dingen moet je gewoon, die opmerking moet je voor je houden. Het wordt meteen aangekeken.
1: Ik ga het niet meer zeggen. Nee. De Rolling Stones, die In The Stars hier op Omroep Venray. Het is 9:45. Het is tijd voor de oh ja, oh nee, oh jee.
0: Ja, vandaag mag ik een plaatje uitzoeken. En ik had me goed voorbereid. Tot op het laatste moment erachter kwam, staat het plaatje eigenlijk wel in het systeem, ja of nee? Nou, we hebben kosten nog moeite gespaard en het plaatje ook gevonden. We hebben het over SL2. Ken je die nog uit de jaren, voor ons jaren 90? Ook al zei het, is de groep opgericht in 1985 door DJ Matt Nelson en John Fernandez. Ook rapper Jason James komt erin voor. Het grappige is, die SL2, die SL staat voor die DJ Matt Nelson, afgekort, eigenlijk zijn bijnaam is niet afgekort, maar zijn bijnaam is Slip Matt, S. En John Fernandez, zijn bijnaam is Lime, SL. En zijn er twee, SL2. Het komt dus van die twee af. In 85 opgericht en in 1992 braken zij uiteindelijk internationaal door. En dat deden ze met deze single, On a Ragga Tap.

0: Jim Gardner en Better Man. Schok je?
1: Ja, ik
0: ben haal er weer uit, hè?
1: Nee, ik ben aan het kijken wat er op de parkeerplaats gebeurt.
0: Ja, maar zit een beetje tv te kijken hier of zo.
1: Ja, natuurlijk. Zit een beetje tv te kijken. Het is zaterdagmorgen, het is 30 mei, het is iets voor 10 en zometeen nemen ze het over.
0: Ja, ik zit even te wachten. Of zat je met je gedachten alweer aan vanmiddag? Ja, volgens mij wel.
1: Wat is vanmiddag?
0: Ja, ik weet niet. Op een of andere manier, ik moet dat gewoon even kwijt. Ik weet niet of... misschien voel je het als een aanval of voel je het heel persoonlijk. En ik denk... Ik zeg het toch maar even. Was je niet toevallig al bezig met vanmiddag?
1: Wat is er vanmiddag?
0: Ja, jouw kennende, warm weer.
1: Oh, barbecue. Buiten.
0: Barbecue, ja.
1: Nee, we gaan vanavond barbecue.
0: Yes, yeah.
1: Maar niet ikzelf. Er wordt gebarbecued.
0: Oh, heb je het zo geregeld? Ja, privé-kook ook.
1: Mijn schoonmoeder is jarig, gaf me barbecue.
0: Oh, kijk, ik denk, Mark en die barbecue.
1: Ja, dat gaat
0: volgens
1: niet.
0: Volgens mij zet je mijn gedachten al bij de worstjes op de barbecue.
1: Eigen hey, zalmpie of zo, hè?
0: Of een zalmpie. Oh ja, natuurlijk. Draai worstjes niet meer goed genoeg, hè?
1: Stones? Ja, ik draai net de Rolling Stones. Ja, heb je goed gehoord, Mario?
2: Mijn god.
1: Maar goed, zometeen hier. Tussen 10 en 12. Mario en Geert, zij nemen je mee tot aan de klok van 12 uur. Jongens, wat zit er zometeen in de show?
2: Nou, we hebben in ieder geval aandacht.
0: Wat was dat? Oh, dat is
2: we hebben aandacht voor onder andere de scouting met een beperking.
1: Ja.
2: Dus daar gaan we aandacht op spenderen. Je bent de laatste gaan filmen, hè?
3: Ja, we zijn er geweest, ja.
2: En verder hebben we aandacht voor Huub Jansen gaan we bellen. Ik las van de week dat Ondiep weer bij elkaar komt.
1: Oké. Okay.
2: Dus die gaan spelen op het jubileumweekend van de Fanfare.
1: Ja.
2: En we hebben aandacht voor de minicamping De Linde. Die bestaat dit jaar 25 jaar.
1: Oké, okay, dus dat allemaal zo meteen tussen 10 en 12.
2: Ik net de Rolling Stone.
1: Hier op Omroep Vendraai. Tot zover is de op met Mark en Freek voor vandaag. Voor deze zaterdag, de 30ste van mei. We spreken elkaar weer in juni. En morgenmiddag tussen 12 en 2, dan ben ik er ook. Ik wens jullie een goed weekend en zometeen veel succes met jullie show.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Omroep Venray. Het nieuws van 10 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friezen... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
8: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgfemrij.nl.
9: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
10: Dit is Primetime met Mario Kremers en Geert Arts.
11: Hallo, Irene Moors hier. Ik luister echt iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar Primetime. Dat is toch zo'n leuk programma. Oh, die Mario. Enig. Luisteren.
12: Dit is Primetime.

0: 1.
1: Nee, ik zou het wel.
0: Dit is Primetime. Veel muziek met Mario Kremers.

0: luistervrienden. Goedemorgen, luistervriendinnen. Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen, Mario.
0: Tot aan de klok van 12 uur staat je radio afgestemd op Omroep Vinderaai. Want wij gaan vandaag de volgende items met jullie doornemen. We hebben zometeen de scouting met een beperking. We gaan bellen met Huub Jansen van Ondiep. Daar is nieuws over. En in de tweede uur besteden we aandacht aan minicamping De Linde. Want die bestaan dit jaar 25 jaar. Dus het wordt een feestje.
1: Ja, het wordt druk.
0: Ja, het wordt druk.
1: De gasten zijn er al, dus...
0: Ja, gaat snel zo. Het is vandaag 30 mei, de 150ste dag van het jaar. En we hebben nog maar 215 dagen over tot oudejaarsavond.
1: Ja, dan ga even, dan is het vakantie, hè?
0: Ja. Ah nee, bij mij duurt dat nog wel even.
1: Ja.
0: Oh, dat is lang.
1: Vandaag is de Nationale Bunkerdag.
0: We hebben de Wereld MS-dag.
1: En de Internationale Dag van de Aardappel.
0: Kijk, daar zit ik in, hè?
1: Ja.
0: Ja. En het is 1814 dat Napoleon wordt verbannen naar het eiland Elba.
1: De eerste editie van Indianapolis 500... vindt plaats op Indianapolis Motor Speedway in 1911.
0: De reguliere treindienst tussen Maastricht en Aken wordt in 1992 opgeheven.
1: De Amerikaanse studenten Natalie Holloway verdwijnt spoorloos op Aruba. Dat was in 2005.
0: Ja, dat is alles met Joram, hè?
1: Ja, die zit...
0: Joram van de Sloot. Die had daar alles mee te maken. En na het afscheidsconcert in de Gelderdoom in 2015... treedt Normaal nog steeds op in 2019. Vandaag een uitverkocht reunieconcert getiteld... Aldo Wets Hurken. In Barchem bij Lochem is dat.
1: Marco Gielen is vandaag jarig. Hij wordt 56, de Nederlandse atleet.
0: Ja, uit Bijlveld afkomstig was hij. Ja, die kwam uit Bijlveld. Regelmatig nog zien rennen in mijn jonge jaren. En Henk Otte, de Nederlandse politicus, ook hij viert vandaag zijn verjaardag. Hij wordt maar liefst 59 jaar. Oh, wat een leeftijd zeg. Je zult dat worden, 59.
1: Ja, nee, liever niet eigenlijk.
0: Nee, liever niet. Dat is nog even wachten. Daar gaan we in ieder geval nog wel even... Daar gaan we het niet over hebben. Tot aan de klok van 12 uur. Het meest gezellige programma op de zaterdagmorgen.
1: Maar dan hadden we toch wel een nummertje van Normaal op klaarstaan, of niet?
0: Ja, zullen we dat doen? Zal ik dat even snel regelen? Dat is wel leuk om daar wat van te draaien. Dat is een heel goed idee voor jou. We moeten dat allemaal even live geregeld worden. Even kijken of we wat leuks kunnen vinden. Ja, dan gaan we die pakken. Gewoon omdat ze live optraden. Doen we dat gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

0: Good Redance. Zo heette de plaat die we draaiden. Goed, nu het toch zover is. Het is, wat is het? 17 over 10. Mark, goedemorgen.
1: Hé, hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is ie?
1: Goedemorgen. Ja, prima.
0: Ja? Ja, heb jij het gisteren ook gemist?
1: Wat heb ik gemist?
0: Ja, bedoel, ik luister de hele dag al, zit ik op mijn weer te kijken. Code oranje, noodweer. Er zouden hagelstenen komen van 2 centimeter doorsnee. Wat hebben we gehad? Niks.
1: Nee, ik heb het inderdaad gelukkig ook gemist. En inderdaad, er zijn plaatsen in Nederland die misschien wel een bakje water over zich heen hebben gekregen. Zo. Maar in ieder geval, hier is het droog gekregen.
0: Ik heb beelden gezien vanmorgen. Goh. Dan hingen ze met 6 man hingen ze aan een party tent.
1: Ja. Dus, voor die mensen is het wel code oranje of rood geweest. Maar hier is het gelukkig
0: Dat is ook fijn. Ja, je moet dat hebben. Hey Mark, het weer is nog steeds lekker. We gaan hard richting de zomer. En we hebben het er al over gehad. Het kan lekker korte broeken mogen weer. Maar welke korte broeken kun je dat beste dragen?
1: Nou ja, in principe elke korte broek is lekker om te dragen met dit weer. Alleen voor heren zie je heel veel een soort joggingachtige stof.
0: Ja.
1: En daar heb je dan ook eventueel bijbehorende t-shirts van. Dus dat je echt een setje hebt. Dat is de laatste jaren ook wel heel erg in, setjes. En festivalsetjes heb je. Dat zijn een beetje leuke printjes en leuke sets die dan echt wel bij elkaar passen. Qua print en dergelijke. Maar je hebt ook gewoon leuke sets die bij elkaar passen, die qua kleuren niet zal goed combineren. En dat geldt ook voor dames natuurlijk. Combinaties zijn ook altijd mogelijk. Een ander kleur shortje als je een shirt hebt. Lekkere frisse kleuren. En de een houdt van neutraal en de ander houdt van een leuke print erop. Dus dat is net wat je zelf leuk vindt.
0: Ja, precies. Ik zag vanmorgen iemand lopen. Nou, weet je, ik hou van printjes. Maar ja, als je dan een heel leuk kleedje aan. Van afstand dacht ik van, oh. En dan zie je een enorme tattoo op het been en een enorme tattoo op de arm. Dat is ook iets waar je van moet houden, hè?
1: Juist, ja, dat is zo. En ik bedoel, het lijkt wel. Ook dat is een trend, hè. Tatoeages zijn heel erg in. En de een vindt het verschrikkelijk, de ander vindt het fantastisch. Dus ik laat iedereen zijn eigen keuze daarin maken.
0: Ja,
1: en,
0: precies.
1: Heb daar geen oordeel over. Maar goed, in principe is iedereen vrij in hetgeen wat hij draagt. Maar tatoeages is inderdaad, voorheen was dat een zeldzaamheid. En tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer als normaal.
0: Ja, ja. Precies. Hey, nu even terug naar die korte broeken. Stel je voor, je hebt een bruiloft. Hè? Ja. En dat is vandaag, van bijvoorbeeld gisteren. En was het bloedje heet. En normaal, als dan familie trouwt, heb je een pak aan. Als het je broer of je zus is, dan heb je net een pak aan. Kan daar een korte broek onder?
1: Ja, zeker. Je ziet zelfs nu, en dat komt vanuit Italië, colbertjes met een bijpassende korte broek. En zelfs daar een gilet onder. En het kan hartstikke leuk zijn. Ik zie er superleuk uit, afhankelijk van de sokken en de schoenen. Want dat maakt het of breekt het. Als jij van die sportsokken eronder aan hebt, dat ziet natuurlijk niet uit. Maar zorg ervoor dat je schoenen hebt die daar keurig bij passen. Afgelopen jaar zag je de loafertjes. Dat zijn een soort inschietertjes in het suaire. En daar kun je eigenlijk met blote voetjes in. Of in ieder geval met van die enkelsokjes, dat je de sokjes niet ziet. En dat is hartstikke leuk. Super netjes en lekker fris.
0: Ja, dat kan.
2: Geldt ook voor een bruiloft, of voor een begrafenis?
0: Voor een begrafenis?
1: Voor een begrafenis vind ik wel dat je daar wel in het zwart en in het lang moet. Daar kun je eigenlijk bijna niet met een korte broek aankomen. Maar goed, ja, ook dat vervaar.
0: Ik zie aan iemand zijn gezicht hier dat hij vorige week naar begrafenis is geweest in een korte broek.
1: Ja, precies. Maar goed, vroeger was het zo dat iedereen in het zwart ging naar een begrafenis. Maar ook dat zie je vervagen. Als er een begrafenis is, zijn er nog maar weinig mensen. Of er zijn er nog wel, maar heel veel mensen ook in andere kleuren.
0: Hey, ik zag gisteren onze koningin in het, in het camouflage.
1: Ja.
0: En die kreeg een beretje op. Heb je dat gezien?
1: Oké. Nee, heb ik niet gezien.
0: Zij is officieel reservist geworden. En mocht gisteren de baret gaan passen.
1: Oké.
0: En ja,
1: leuk hoor.
0: Ja, dat, ik vond het leuk. En Amalia was daar en de koning was daar. Allemaal in militaire outfit.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zo laat zij toch een beetje zien dat het, ja, dat het serious business is, hè?
2: Ja, of niet?
1: Ja. Nee, maar is ook. Ik bedoel, ze doen dat wel leuk op een leuke manier. Met een toch een beetje fashion en toch een beetje in de stijl zoals het zeg maar is, hè?
0: Ja, precies. En hoe de wereld nu draait, hè?
1: Ja, precies. Dat ook. Ja.
0: Je moet dan natuurlijk wel even zo'n paarse baret hebben, hè?
1: Ja.
2: Waar staat dat dan? Waar staat dat dan?
0: Luchtmobiele brigade, toch?
2: Dat weet ik niet.
1: Ja. Ja, dat is een rode baret, een donkerrood.
0: Ja, donkerrood. Een beetje donkerrood. Ja, wat is dat?
2: Bordeauxrood.
0: Bordeauxrood, ja.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik maak even een linkje.
1: Ja. Oh, nou snap ik hem. Excuse. Ja, nou goed. We hebben deze week hebben we een plaat uitgezocht. En dit is eentje uit de jaren 80. Een grootheid in de muziekwereld. We hadden Michael Jackson, we hebben Madonna gekend. Maar ook Prince. En dit is een fantastisch nummer. Raspberry Beret.
0: Fijn weekend, Mark.
2: Fijn weekend.
1: Ik wens jullie een heel fijn weekend.

0: je normaal ondertitelen, omdat je heel vaak niet eens kunt verstaan wat die überhaupt zingt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Nu maar eens de nummer Kronenburger Pagen horen. Ik heb heel lang... Ik wist totaal niet wat die zong. Dan ben ik daar op gaan zoeken. Wie wil er bloed op de achterbank van de degelijk... Ja, ik weet het.
1: Ik weet het. Ik ken het daar goed verstaan.
0: Ik weet het toch van tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Goed, we gaan scouting doen. We hebben hier Huub en Koen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Jullie zijn van... ja, daar hadden we net al een discussie over, hè? De SMB... De scouts met een beperking, maar dat mogen we niet meer zeggen, hè?
2: Nee, dat gaat veranderen naar de SMBE. De scouts met bijzondere eigenschappen.
0: Ja, want dat is het wel, hè?
2: Dat zijn mensen met een hulpvraag en niet meer en niet minder.
0: Ja, precies. En dan heb je geen beperking, maar een bijzondere eigenschap.
2: Ja, wij noemen dat dan... Ieder kind heeft zijn eigen, of ieder volwassene... zijn eigen persoonlijke bijzondere eigenschap. En daar zit een hulpvraag aan vast.
0: Mm. Nu ken ik de scouting wel. Ik ben vroeger ook een Blauwe Maandag lid. Ik ben Rowan geweest. Bestaat dat nog?
3: Dat bestaat nog steeds, ja. Zeker.
0: En wat heb je nog meer? Kabouters?
3: Welpen. Ja, we hebben ook roverscouts.
2: Bevers.
3: Bevers, ja.
0: Ja, precies. Ik ben een tijdje geroepen, toen was ik wat ouder. Vrienden
1: ik ben er nooit geweest.
0: Nee, bij de scouting. Nee. Wat is het eigenlijk precies, de scouting? Dat ben ik wel nieuwsgierig naar.
3: De scouting is eigenlijk, je begint bij de bevertjes. Dan leer je het scoutingspel leren eigenlijk. Zo groei je door de leeftijden door naar uiteindelijk zelfstandig leiding kunnen worden. En het is eigenlijk een soort van vriendengroep. Heel vaak zie je jeugd als klein bevertje binnenkomen en opbloeien en groeien in de scoutingwereld. En dan uiteindelijk blijven ze vaak hangen als leiding. Maar dat leiding is ook echt een groot vriendenteam, zeg maar.
0: Is het heel verkeerd als ik zeg, het is een jongerenlegerachtig iets? Het uniformpje, het in de natuur zijn. Het doet mij een beetje soldaten denken.
2: Nou, dat is het absoluut niet. Het woord uniform zegt het. Het woord uniform zegt het eigenlijk. Hè? Uniform betekent gelijkheid. Hè? Iedereen is hetzelfde. En daarom is er nog steeds voor gekozen bij de scout om in een uniform te werken. En dan werken we wel een beetje met kleuren, zodat iedereen een beetje kan zien dat je kunt groeien in de organisatie. Maar het heeft niks met leger te maken.
0: Ja, ik weet niet hoe ik daar aan kom, maar ja, omdat ze waarschijnlijk allemaal ook onderscheidingen. Ik ken de Jamboree, heb ik wel eens van gehoord. Dat is ook iets heel groots, hè?
2: Jamboree is heel groot, dat is één keer in de 4 jaar. En daar komen alle scouts van de hele wereld bij elkaar. En stel ik hier een ander land om de 4 jaar.
0: Want het komt ook, het is over de hele wereld, hè?
2: Het is over de hele wereld. Het is de grootste jeugdorganisatie ter wereld.
0: Kijk. En nou organiseren jullie een SMBE-dag.
2: Ja, dat is wel een nieuwe naam.
0: Wanneer gaat dat alles plaatsvinden en wat is dat?
2: 13 juni gaat het plaatsvinden in Scouting Limburg. Organiseert één keer per jaar een dag dat alle scouts met een hulpvraag bij elkaar komen om gewoon een gezellige mooie middag te hebben. Normaliter wordt het meestal ergens in het midden of in het Zuid-Limburgse gehouden, omdat daar de meeste verenigingen zitten die voor deze mensen het scoutingspel aanbieden. En dit keer hebben ze gekozen dat Venray de gast hier mag zijn. En daar zijn we super trots op.
0: Scouts met een beperking, met een bijzondere eigenschap, die hebben jullie ook?
3: Zeker, ja.
0: Maar hoe moet ik me dat voor me zien? Zijn dat ADHD-mensen? Of wat voor vorm van een bijzondere eigenschap moet je hebben?
3: Dat zijn er zo gigantisch veel, eigenlijk. Zelfs wij komt er een nieuw kind binnen en denken... oh ja, die heeft deze soort vorm van beperking. Van Jezus, daar heb ik er nooit van gehoord. Dus ja, er zijn met lichamelijke beperking, verstandelijke beperking. Dus ja, echt van alles.
0: En die kunnen jullie wel hetzelfde bieden als een normale scout?
2: Ja, wij wijken niet af van het scoutingspel. Ook al is het bij deze mensen natuurlijk een stukje lastiger om het ze aan te leren. Als ik een voorbeeld mag noemen, bijvoorbeeld werken met een zakmes. Ja. Iedere jeugd vindt dat spannend. Dan zitten wij in deze groep meer te letten op veiligheid. Dus om verantwoord met een zakmes om kunnen gaan. In plaats van een stuk hout een mooi hondje te snijden of zo.
0: Ja.
2: Dan eiken wij echt op de veiligheid. Maar dan zijn ze ook gewoon met een zakmes bezig. Net zoals alle andere scouts. Mm.
0: En dat gebeurt ook op zo'n scoutingdag, zo'n SMB, zoals het nou nog één dag.
2: Ja, dat is een onderdeel ervan. We hebben een hele leuke middag in elkaar gezet. Met ons team en met ondersteuning van onze hele vereniging natuurlijk. Om een uur of 12:30 komen alle gasten gezellig binnen. Dan wordt er eerst eventjes wat gegeten. Want er zijn erbij, die komen natuurlijk van ver gereden. Die zitten meer dan een uur of 1.5 in de auto. Dan hebben we een heel mooi vossenjachtparcours op het Vincent van Gogh terrein in elkaar gezet. Met allerlei leuke posten. Met natuurlijk een klapper op de vuurpijl dat we zelfs die dag op de dierenweide terecht mogen. Die normaal eigenlijk gesloten is.
0: Kijk.
2: En we sluiten daarna weer af met gezellig samen een kopje soep met een broodje erbij. En dan gaat iedereen huiswaarts.
0: Dat is een leuke dag dan.
2: Voor die mensen is het een hartstikke leuke dag. Ze kijken er ook elk jaar ontzettend naar uit om daarheen te gaan.
0: De scouting met een beperking, want daar hebben we het toch over. Stel dat er nou iemand zit te luisteren die zegt... Dat vind ik ook wel leuk. Wel eens een keer weg van mijn gamecomputer en dat soort dingen. Kan men zich gewoon aanmelden bij jullie?
2: Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je kunt gewoon bij ons op de site. Je googelt gewoon even Pilspeur dat Venray in. Dan kun je klikken naar onze site. En daar staan alle leeftijdsgroepen duidelijk uitgelegd en waar de vereniging voor staat. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dan hoef je maar een linkje aan te klikken. En dan komt er bij ons secretaris. Die kijkt hoe jong desbetreffend persoon is. En dus belt dat, neem contact op telefonisch. En dan kun je gewoon eerst een paar keer lekker komen kijken en meedraaien of je echt wel wat vindt. En zeg je, nou, dit is het helemaal.
0: Worden ze ook gemixt met de andere scouts?
3: We proberen wel eens bepaalde programma's wel te mixen met elkaar. Dus dat is komt ook
0: met elkaar
3: scouting jaar komt het ook gewoon voor. Dan mixen de groepen ook gewoon door elkaar. Natuurlijk hebben wij als leiding weten wel van oh, dat matcht wel of dat matcht niet. Dat proberen we wel een beetje in de gaten te houden. Want anders ja, we hebben ook een paar bijen zitten die als ze een triggertje krijgen, dan barst de bom. Dan moet je echt opletten. Van. Maar als leiding hebben we wel goed in de smiezen van ja, dat kan mixen en dat kan mixen.
0: Hoe heb je dat geleerd?
3: Gewoon door te doen. Ruim 10 jaar geleden erbij gekomen. Met totaal geen scouting achtergrond. Mijn neefje had een verstandelijke beperking. Ik dacht van, dan die groep zo komt stil te vallen. Ik dacht van, ja, ik wil toch wel dat die groep blijft doordraaien. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En ja, je leert door te gaan. Wel, en je loopt wel eens tegen dingetjes aan van, dat moet ik misschien de volgende keer anders doen. Maar dat is wel, door gewoon doen.
0: Wat is dan leuk in de scouting?
3: Gewoon de kinderen. Je doet het scoutingspel met de jeugd en je ziet ze gewoon genieten. Dat is gewoon, dat doe je het eigenlijk voor. We zijn zelf onze groep ook een leiding zoekende op dit moment. Want ja, onze groepen zitten eigenlijk vol. En we willen graag toch geen nee willen zeggen tegen jeugdleden die toch het scoutingspel willen doen.
0: Dus jullie zoeken leiders?
3: Zeker.
2: We zijn zeer op zoek naar leiding. Onze groepen zitten inderdaad vol. We zijn, even nadenken, een jaartje of 8 geleden hadden we er 5. En nu hebben we er 21. Dus we zijn echt booming. Echt
0: 21 scouts.
2: 21 jongeren met een hulpvraag.
0: Met een bijzondere eigenschap.
2: Ja.
0: Ja, en daar hebben jullie leiding voor nodig.
2: Ja, we zitten gewoon op dit moment vol. Want het moet wel te behapstukken zijn. We zijn allemaal maar vrijwilliger. We doen het met heel veel met hart en ziel. En we hanteren ongeveer een 1-op-3 verhouding. Dus dat we altijd de hulp kunnen bieden die er op dat moment nodig is. En willen we door kunnen groeien, dan zal de leiding bij moeten.
0: En die kunnen zich ook aanmelden gewoon op de site van de Pilspeurder.
3: Zeker, ja.
2: Daar zit ook een linkje, ik wil graag leiding worden. Aanklikken, invullen, klaar.
0: Hoe makkelijk kan het zijn, hè?
3: Ja.
0: Goed, dus wanneer was het precies de SMBE-dag?
2: 13 juni aanstaande, dus over 2 weken.
0: En kunnen mensen komen kijken?
2: Ja hoor, het staat vrij om te komen kijken.
0: Ook op de Pilspeurderspuit, ik wil komen kijken.
2: Gewoon aankomen wandelen en je bent van harte welkom. Wij zijn heel makkelijk.
0: Gewoon, en het vindt allemaal plaats op het...
3: Sint-Anne-terrein.
2: Op het Vincent van Gogh
3: terrein.
0: Vincent van Gogh terrein?
3: Ja.
0: Dus dat is vooraan richting...
2: Langs ons gebouw, lekker makkelijk.
1: Bij de hommelist.
2: We zitten bij de basisschool De Hommel.
0: Ah, daar! Ja. Waar ook dat circus wel eens staat.
2: Ja. Ja, precies.
0: Ja, dan weten mensen dat, hè. Goed, bedankt voor jullie kop. Mag ik jullie een hele fijne dag toewensen?
3: Dankjewel.
1: Dank je. Kijk even op YouTube, bij Omroep Venray. We zien, ik denk 3 weken terug zien we door geweest. Dus
0: oh ja.
1: Een leuk item. Dus we willen nog meer zien.
0: Even op de site van de Omroep kijken. Of gewoon even naar de site van de Pilsbeurders. Ik wil het filmpje van Omroep
2: Hij staat er gewoon op, hoor.
0: Komt helemaal goed. Hey, heel veel succes en maak er een mooie dag van.

0: radio. Je luistert nog steeds naar het programma Primetime op deze zaterdagmorgen. Geert en Mario op de radio. Hoe was je week?
1: Druk.
0: Druk?
1: Ja.
0: Nou weer druk?
1: Ja, ik heb druk gehad. We hebben bij ons de avondvierdaagse gehad.
0: Oh ja, heb ik gezien. Ik heb veel foto's gezien.
1: Ja, 1100 ongeveer.
0: 1100 foto's heb ik gezien.
1: In 4 dagen tijd. Dus,
0: dat is leuk, hè?
1: Ja. Ja, dat is bij lijf leuk. Goeie.
0: En ik hoorde trouwens ook dat er wat gebeurd was. Een auto overtransport.
1: Ja, daar kwamen we bij uit. Dus met de kinderen kwamen we er langs. Toen het gebeurd was al. Dus dat was een beetje geluk gehad. Hoor,
0: ja.
1: Ja? Ja, want normaal zit het terras best wel vol. Mm. En nou zat er bijna niemand. Dus,
0: Nou, niemand geraakt?
1: Nee.
0: Oh, fijn.
1: Ja, dat was...
0: Ja, niet fijn dat het gebeurd is, maar, nee, maar als het dan gebeurt...
1: Ja, normaal zit het terras daar bijna vol. Mm. Zeker met de weer, dan... Ja, we hebben wel geluk gehad, ja.
0: Het is triest dat het gebeurt.
1: Ja, nou, het gebeurt.
0: Ja, het gebeurt. Iedereen maakt fouten.
1: Ja, zo moet ik maar zeggen, ja.
0: Ja, precies. Iedereen maakt fouten. Ja. Nee, dat is een drukke week gehad.
1: Ja.
0: Dat is het avondvierdaagse.
1: Avondvierdaagse, ja. Het is niet maar 5 kilometer, maar...
0: Heb je ze allemaal gelopen?
1: Zeker niet, gelukkig niet.
0: Nee.
1: Ik gooi met de fiets, anders...
0: Even lekker trappen.
1: Ja. Dus,
0: nee, precies.
1: Ik ben eigenlijk lekker mee bezig gehouden.
0: Nou, dat is toch ook leuk?
1: Ja, is ook. Anders had ik het niet gedaan, hè.
0: En nog dingen op programma? Wat kunnen we binnenkort op televisie verwachten?
1: Vanmiddag gaan we naar de Smash en... hoe heet het? Smash en Sound.
0: Oh ja!
1: Ja, daar gaan we vanmiddag in.
0: Dus, jij nog contact gehad?
1: Ja.
0: Want vorige week waren ze hier.
1: Ja.
0: Begint vanmiddag om 2 uur, hè?
1: Ja, dus we... Ja, ik heb hier lunch dadelijk tussen de middag.
0: Krijg
1: ik
0: altijd hier lunchen?
1: Ja.
0: Ja, hartstikke leuk toch?
1: Ik ga even met Lisbeth. Ik ga even kijken.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Zijn we benieuwd? Komt alweer op televisie.
1: Jazeker.
0: Binnenkort dus hier bij de Omroep. Ja, dan zie je zeker gelukkige mensen vanmiddag.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik dacht, laten we daar eens even een plaatje over gaan draaien. Het is er eentje van R.E.M., de Rapid Eye Movement, samen met Kate Pearson en Shiny Happy People. Omroep Venray, elke zaterdag met het programma Prime.

0: lekker gezellig. Vrolijk plaatje. Shiny Happy People hoorde je van niemand minder dan R.E.M. en Kate Pearson. Mijn koptelefoon stond een beetje uit.
1: Oeh, dat is lastig.
0: Ja, dat slaat al even in je oren. Goed, we zijn alweer aan het einde van uur nummer 1. Wat gaat de tijd toch snel als je het naar je zin hebt?
1: Ja, zeker.
0: En tweede uur gaan we het straks even hebben over de minicamping De Linde.
1: Ja.
0: Ze bestaan 25 jaar, zo'n kwart eeuw.
1: Ja.
0: Dus die komen hier even langs om te vertellen hoe dat gegaan is. Is er veel veranderd in het campingleven? Ik denk het wel.
1: Ja, volgens mij heel veel.
0: En we gaan nog even bellen met Huub.
1: Oh ja, Huub als ik vergeet.
0: Huub Jansen van de Troubadour, denk ik. Maar de band komt weer bij elkaar. Daar willen we alles over weten. En dat hoor je allemaal straks in het tweede uur van dit programma. Want we zijn er tussen 11 en 12 natuurlijk ook nog eens een keer lekker gezellig bij. En dit leek me wel een leuke plaat als afsluiter van het eerste uur.
1: Ja, Boney M.
0: Boney M. Het swingt zo even lekker de pan uit. En als je in je auto zit, dan is dit even het moment om die rechtervoet even iets dieper naar beneden te
1: Let wel op hoe dat gereed, hè?
0: Ja, want dat je wel even kijkt dat er

0: Oh, those ones.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
8: Dit is Primetime met Mario Kremers en Geert Arts.
9: Hoi allemaal, ik ben Tatjana en als ik in de buurt ben, weet je wat ik dan naar luister? Naar Primetime en de Mario. Jullie

0: En dat was de plaat die we draaiden van Dua Lipa. En die plaat die heette Training Seasons. Zo heette die zo mooi. En daarmee zijn we al beland in uur nummer 2.
1: Ja!
0: Dan gaat de tijd toch hard als je het naar je zin hebt, hè?
1: Ja. Maar dat is altijd, hè?
0: Ja, dat gaat altijd zo. Goed, het is zaterdagmorgen. De zon is niet zo aanwezig als gisteren. Het is ook niet zo warm als gisteren.
1: Gelukkig.
0: Ja, gelukkig, hè. Want gisteren was het wel even bloedje.
1: Ja, bij ons 35 graden dan gisteren.
0: 35?
1: 35, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk te veel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voor heel veel mensen.
0: Ja. Gelukkig wordt het wat minder. Het gaat wat afvlakken naar beneden. Ja. Ik vind 25 graden ook prima, hoor.
1: Ja, ik 20 al.
0: Jij 20 al?
1: Ja.
0: Ja, als het maar zo is. Zonnetje
1: erbij, 20 graden.
0: Als je dan een beetje kon wennen, zo. 'S Nachts de regen, overdag gewoon droog, 20 graden.
1: Ja.
0: Nou, vind ik prima.
1: En dan met kerstmis ietsjes beter.
0: Ja. Dat is ook wel waar. Goed, straks gaan we het hebben over 25 jaar... Camping De Linde.
1: Ja.
0: Ik ben dus heel benieuwd naar dat campingleven.
1: Ik ook.
0: Ik hou er zelf helemaal niet van.
1: Ik ben er 2 keer geweest. Niet op de camping, maar wel bij de camping geweest.
0: Ja, ben je...

0: Dat was Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Mij bereikte afgelopen week heel positief nieuws. Dat mag ik wel even zeggen. Want ik las wat en dat wil ik wel even gaan verifiëren. Dus we gaan even live bellen. Eens kijken of hij doet. Ja, hij gaat in ieder geval over.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Aan de telefoon hebben we Huub Jansen uit Walsum. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen, Mario.
0: Ik las van de week wat mij zeer verblijde.
1: Mm-hmm.
0: Jullie gaan met Ondiep spelen.
1: Ja, het weekend van 11-12 september. Dan bestaat onder de fanfare van Vaken Corrie Wansen 150 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze weer de reprise doen van Wansen Live. Het begin jaren 2000 hebben we altijd met de Wansumse kermis hebben gedaan.
0: Mm.
1: En dit keer doen de Wansumse band dat met de fanfare.
0: Mm.
1: Dus
0: jullie gaan ook met de fanfare spelen?
1: We gaan ook met de fanfare spelen, ja. De bedoeling is dat de liedjes die we gaan doen, dat er een aanzien band opgemaakt werden door de fanfare. Maar het goede nieuws is eigenlijk, Mario, dat van een aantal liedjes die we willen doen, dat er al arrangementen voorzien, want die hebben we in het verleden, hebben die al met de fanfare gespeeld.
0: Ja, Friese en Duijen bijvoorbeeld, volgens mij.
1: Duijen, Friese, ja. aan het water, een eiland, er zijn nog wel een paar meer, volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Waar komt dat idee vanaf? Ik bedoel, ik snap wel dat er fanfare 150 jaar bestaat, maar hoe hebben die jullie wel bij elkaar gekregen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het is dat ze gekeken hebben van welke bands of welke mensen het Wansum zijn in popbands actief.
0: Mm.
1: En een paar bandjes zien in Wansum natuurlijk. En samen is dat ook het jongens uit andere dorpen. En dan zien we ook die Ondiep is gekomen, maar goed, we bestaan natuurlijk niet meer.
0: Nee.
1: In 2019. Ja.
0: En nou dan, daar hebben ze jullie gevraagd. Volgens mij sinds 2019 is de stekker eruit gegaan bij Ondiep.
1: Ja.
0: En, de meesten zien er nog. Hè? Ik bedoel, hoe heet ze? Hans? Hans is er nog. Die doet ook wel mee.
1: Nou ja, Ondiep bestond in 2019 bestond Ondiep ietsje maar gedaan zijn drummer. Maarten in Tegelen.
0: Ja.
1: De bassist is Robert van Ratingen, daar wordt tegenwoordig Gratum.
0: Mm.
1: En dan hebben we ook hier Rutte, daar wordt tegenwoordig Wier.
0: Zo.
1: Ja.
0: Maar
1: Rutte en Jerry Wansum. En ze hebben mij toen gebeld en gevraagd van, kun je dat willen doen? Ik zei, ik kan wel proberen, ik zal een belletje opgooien bij de jongens. En ik was in ieder geval aangenaam, als er iedereen heel enthousiast wordt reageerde, een dorre met gaat doen.
0: Ja, precies. En in die formatie gewoon ook spelen?
1: In die formatie gewoon spelen. Ik heb nog wel wat ideetjes erbij, maar ja, ik moet het voorstellen, het was Ian Hormet.
0: Mm.
1: En dat je meteen zien vier bandjes zouden spelen met de fanfare. Dus qua umbouwen en die entourage.
0: Ja.
1: Is al vrij hectisch. Dus ja, ik denk dat we het maar beperkt houden met onze vieren.
0: Mm.
1: Dat lukt, dat kan ook goed. Want, maar dan denk ik niet dat ik niet er iemand. Natuurlijk weer een speelt de fanfare met en bijvoorbeeld Frans zijn altijd natuurlijk een rol, hij heeft de trompet en dan natuurlijk niet meer is.
0: Nee.
1: Dat werd vervangen door Rob Thielen.
0: Ja, dat is familie, hè?
1: Dat is familie. En ook een hele goede muzikant.
0: Ik
1: ja.
0: Wou zeggen, als iemand het kan, dan is het Rob wel.
1: Ja, zo is dat. Dus daar zien we heel blij mee. En het mooie ervan is, ja, ik vind het geweldig om het weer. Dan zeg je wel, we gaan het op te pakken. Want ja, dan komen die herinneringen van vroeger, die verhalen van vroeger. En ook als je op de tribune stort, doet dat gewoon maar terug. En dat is goed hard. En we gaan er mee te maken.
0: En jullie zijn ook verantwoordelijk voor het volkslied van Wansum, hè?
1: En wat is het volkslied van Wansum?
0: Ja, Durmke, hallo!
1: Oh ja, dat heb ik niet eens gedacht. Nou ja. Wansum heb ik altijd een ander volkslied, dus...
0: Ja, Wansum is iets van mij, maar ik bedoel... Het Durmke stut er toch vlakbij?
1: Nou ja, Durp is wel een nummer wat wel heel leuk nog gespeeld en gezongen werd. En wat de tent op die kop zet hier, dat klopt.
0: Ja, want ik heb laatst nog beelden gezien dat jij aan het zingen was in de Soos. En zelfs de jeugd die bleert dat nummer van voor tot achter met, hè?
1: Nou ja, het is heel erg bijzonder. Want ik volgende week bijvoorbeeld, is 7 juni, dan treed ik op met band. Als bandartiest in Holte is, in de voetbalclub.
0: Ja.
1: En dan ga ik allemaal liedjes doen van... Ja, de eindjongen, het is van Ernst CD, Kameroot.
0: Mm.
1: Die jongen van, van tussen 24 en de 34 kende die liedjes allemaal. Maar dan kun je natuurlijk met vader en moeder die liedjes toen allemaal kenden.
0: Ja.
1: En dan was ze vroeger in badzaters. Toen werd hij allemaal gedraaid. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat is heel erg fijn. Ja.
0: Treden jullie trouwens als eerste op die avond?
1: Ja, dat is allemaal niet bekend. Ook nog niet bekend hoe lang het speelt.
0: Ik vind dat wel moet.
1: Als laatste?
0: Nee, als eerste.
1: Als eerste?
2: Hoezo, kun je hier dan komen kijken?
0: Maar ik denk daar ondiep... Ik denk als je die bij elkaar brengt, dan is de zaal vol.
2: Zullen ze niet bij elkaar blijven?
1: Nou, ik denk dat dat reuze misveld.
0: Ik denk dat dat
1: ook wel. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, wat ik wel grappig vind is... ik ben natuurlijk nog altijd actief in de muziek en ik kreeg overal hier nog. Als ik dan op deur ben of in plaats van hutje op de hei speel, akoestisch, dan komen er ook toch mensen van, zie je geen water zanger van Deep Shit vroeger.
0: Ja, dus
1: zeggen dat Deep Shit in plaats van Ondiep. En dan zeggen ze ook van, dan heb je toch een gezicht bij, want dat liedje hoort toch wel druk op de radio.
0: Ja. Ja, je komt dan regelmatig voorbij met Ondiep en Deep Shit, hè?
1: Ja, ik werk gelukkig op de radio nog en ook met mijn solo liedjes werk vrij veel gedraaid. Dus ik mag daar absoluut niet over klagen.
0: Dat wou ik zeker niet doen. Wanneer gaat het gebeuren, Huub?
1: Ik echt kijken. Volgens mij is het
2: 11, 12 en 13.
1: De datum zijn 11, 12 en 13.
0: En volgens mij is het de
1: 12e. En Wansum Live is op de zaterdagavond vanaf 19:30 in de Zandhoek in Wansum.
0: En dan
1: kunnen
0: dus Zandhoek plat, hè? Want daarna is het toch gedaan met de Zandhoek.
2: Dat kan wel.
1: Hier heb je zwaard tot de kerkloos natuurlijk. En dan is de Zandhoek plat.
0: Hé, heel veel plezier en wat geweldig. Ik vond dat we dit even moesten brengen.
1: Nou, super leuk, ja, fijn.
0: We gaan hem draaien.
1: We kieken hem eruit. Dankjewel.
0: Hey, en succes.
1: Dankjewel, Mario.
0: Oké, hoi.
1: Hoi.
0: En dat was Huub van Ondiep. En laten we dat volkslied dan maar even gaan draaien. Want ik vind dit een van de mooiste nummers die ze ooit gemaakt hebben.

0: weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Een hele goede morgen en welkom bij het tweede agendablok voor vandaag. Ik hoop dat je een beetje geslapen hebt, ondanks de benauwde weer wat we hebben gehad. Goed, dat terzijde. Wat kun je doen? Waar kun je naartoe gaan? Ik ga verder met het vervolg van de agenda. Vanavond organiseert dansvereniging Amusement haar maandelijkse dansavond in partycentrum Jansen Dansen en Sporten in Venray. En tijdens deze avond zorgt orkest The Sunshine Boys voor de muziek. En je kunt genieten van vele dansenstijlen, zoals de foxtrot, de jive, oude dansen en line dance. En de dansavond vindt dus plaats bij partycentrum Jansen aan de Raadhuisstraat 6 in Venray. En het is vanavond vanaf 8 uur tot middernacht. En hier zijn kosten aan verbonden. Morgen vindt de garage sale Brukske plaats hier in Venray. En deze garage sale openen de bewoners van de wijk hun garages en opritten om tweedehands spullen te verkopen. En je kunt op je gemak rondstruinen langs de verschillende verkoopadressen in de wijk en op zoek gaan naar leuke koopjes. De garage sale is morgen dus in het Brukske. 'S Morgens van 10 uur tot 's middags 5 uur. Dan is er in Vredepeel een kabouterfeest. Het is een speelse kabouterwandeling waarbij kinderen op ontdekkingstocht gaan in de natuur. Onderweg zijn er allerlei opdrachten waarbij ze kunnen zoeken, speuren en spelenderwijs die omgeving beleven. Het draait om fantasie, bewegen en samen plezier maken in de buitenlucht. Er wordt dus ook gedanst. Het kabouterfeest vindt dus plaats in Vredepeel aan de Johan van Stalbergweg 4. Daar is de start. En je kunt er terecht van 's middags van 1 tot 5 uur. En hier zijn kosten aan verbonden. Dan morgen vindt het concert van Wereldkoor Ajambo plaats in MSC Brukske in Venray. En tijdens dit concert brengt Wereldkoor Ajambo uit Venray, dus onder leiding van Saskia Ramakers, een gevarieerd muzikaal programma samen met vocal group Enjoy Together uit IJsselstein en zangvereniging Logico uit Overloon. En het concert staat in het teken van samenzang en wereldmuziek. Het vindt dus plaats bij MSC Brukske, dat ligt aan de kiosk 5 in Venray. En het duurt morgenmiddag van 2 uur tot 4:30. Meer agenda hoor je straks om 2:30. En nu gaan we weer terug naar Pine Time.

0: Lekker plaatje was dat van Dictator van niemand minder dan, voor het is ook weer Centerfold. Goed, allerhoogste tijd om, om even gezellig naar de camping te gaan. Want we gaan naar een camping die al 25 jaar bestaat. Wat zeg je nou? Ja, 25 jaar bestaat. Goed, we hebben aan de tafel de twee, de dame en heer van Camping De Linde. Wie hebben we in de studio?
1: Martin en Anja.
0: Martin en Anja.
1: Ja.
0: Van de jubilerende camping De Linde.
1: In Merselo.
0: In Merselo. Hoe is dat 25 jaar geleden begonnen? Hoe kom je op een idee om een camping te gaan beginnen?
1: Wij kwamen zelf niet op het idee. Het idee kwam eigenlijk van de gemeente.
0: De gemeente?
1: Ja, wij hadden een boerderij nog langs het huis staan. Ik heb het ouderlijk huis gekocht. De boerderij stond er nog.
0: Mm.
1: En daar wilden we eigenlijk misschien iets van bed en breakfast gaan beginnen.
0: Okay.
1: Maar dat was lastig met vergunningen en dergelijke. En toen zeiden ze bij de gemeente, een minicamping kan wel. Daar kun je vast mee beginnen als je dat wil. Dat zit ook een beetje in dezelfde strekking.
0: Mm. En dan begint een camping.
1: En dan begint een camping, ja.
0: Met een berenervaring, denk ik.
1: Ja, omdat je zelf al nooit gekampeerd hebt.
0: Nee, zelf geen kampeerders?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nog steeds niet?
1: Nee, nee. Daar hebben we geen tijd voor, hè?
2: Nee, dat klopt.
1: Nee, dus wat je gaat doen is gewoon andere campings opzoeken.
0: Mm-hmm.
1: En toch even kijken wat er, ja, wat er is en wat er staat. En hoe hun ervaringen zien.
0: En wat stut hoor?
1: Ja, hoe hebben ze de indeling?
2: Alles.
1: Ja, hebben alles apart of hebben het open? Je kunt verschillende soorten campings hebben. Hebben ze spultoestellen of niet?
0: Mm.
1: Zetten ze tussen de plaatsen, maakt alles apart. Er zien zoveel dingen waar je nou, ja, kunt kijken.
0: En waar hebben jullie voor gekozen?
1: Een open camping eigenlijk. En dan met de spultoestellen voor de kleintjes tussen de plaatsen in. Dan kunnen papa en mama lekker in de bij de vuurtent zitten. En zien de kindjes zo spullen, hebben alles in zicht. Dat is een beetje de strekking, denk ik.
0: Ja. Ja, maar een minicamping vind ik, ja, als ik er aan denk en ik zie ze wel eens even de weg liggen, dat liek me echt zo'n rustpuntjes.
2: Dat zien toch?
0: Ja?
2: Dat is de bedoeling dat iedereen tot rust komt. We hebben allemaal vakantie.
0: Nee, maar je hebt van die megacampings, noem maar wat, Klein Vink in de buurt of de Schatberg. Dat zijn van die grote, enorme grote campings waar je een hutje op mutje stort in de zomer. Is dat bij jullie ook?
2: Nee, dat is bij ons in de zomer niet. De zomer is misschien nog wel onze rustigste periode.
0: Sorry?
2: De zomer is onze rustigste periode.
0: Ja, maar hoe kan dat?
2: Dat snapt niemand, maar dat is. Onze doelgroep is veel de mensen die met z'n tweeën op vakantie gaan. Die zoeken de rust, die gaan wandelen, die gaan fietsen, die gaan van alles in de omgeving ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dan zie je meestal de mensen die zeggen, wij gaan niet in de drukte. Zitten vervolgens in de drukste periode, maar dat is de Maar die zeggen gewoon, in de zomer blijven we lekker thuis. En na het seizoen, dan trekken we er weer op uit. En de mensen die echt hartje zomer op vakantie gaan, ja, dat zien vaak toch nog te werkende mensen die een vakantieperiode moeten plannen in het jaar ergens. Mm. Zitten vaak met kinderen. Ja, die zoeken niet ons soort campings op. Die gaan of naar een grote camping of naar het buitenland.
0: Want die willen een zwembad, een glijbaan, een spektakel.
2: Dus is het in de zomer bij ons relatief wat rustiger.
1: Iets rustiger.
2: En kunnen wij weer op live in het seizoen.
0: Hebben jullie gasten die al langer komen, die elk jaar retour komen? Of hebben jullie heel wisselende gasten? Zijn het gasten die ook doorreizen? Dat kennen natuurlijk ook. Die in één dag komen stonden dan weer.
1: Eigenlijk alles wat je nou opnoemt. We hebben gasten die komen al vanaf het begin, eigenlijk al 25 jaar. Je hebt ook gasten die komen eenmalig. Er zijn erbij die komen vanuit boven van Holland en die gaan door naar het buitenland en heb overnachten een nachtje bij ons. Ja, dit, allemaal.
0: Mm. Wat is het leuke aan een camping houden?
1: De interactie met de mensen.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
2: Het nooit weten wat uw dag brengt.
0: Nooit weten wat uw dag brengt. Zijn er dingen waarvan je denkt, oh, dat was leuk of dat was verschrikkelijk?
1: Vooral veel leuk, maar...
3: Ja, die onthouden het makkelijkst, hè?
1: Ja,
0: de makkelijke dingen.
1: Ja.
2: Nou, misschien onthouden beter de andere dingen. Daar hebben we het wel eens met gasten over. Alles wat ik zeg altijd, we hebben een wandelpad en dat kan een beetje links en dat kan een beetje rechts langs gewandeld worden. Dan gaat het heel wit buiten de marge, dat onthouden. Maar die standaard gast, die blijft toch niet 10 jaar in mijn geheugen zitten.
0: Een van die rare dingen, of rare dingen, en bijzondere dingen die ik hoorde, is dat jullie bijvoorbeeld met, hoe heet het nou in IJsselstein?
3: Jera.
0: Jera, dat jullie dan ook meedoen.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Want dan krijg je allemaal van die rockers op uw camping.
2: Ja.
1: Ja, als ze komen, dan denken van, wow, wat kunt er aan? Ja. En als er net een bruid komt en ze komen hier op de camping, dan zien het zo'n gemoedelijke, gezellige mensen.
3: Al terwijl je al wat voor hem zien geweest, denk ik, toen die kwamen.
1: Zeker, ja.
2: Ja, in het allerbegin, toen hadden we de camping ook nog niet meer vol staan. Toen hadden we er 3 of 4 of zo. Mm-hmm. Die zochten dat dan op. Toen was dat ook nog bij de rotonde in IJsselstein. En toen hadden we er niet zoveel. Dus dat zat een beetje tussen de rest van de toeristen. En op een gegeven moment, toen kregen we heel veel aanvragen. Ja. En toen hebben we nog 1 jaar dat we 2 of 3... toeristen hadden die niet Jera bezochten. En toen hebben we het jaar erop gezet. We gaan de hele weekend wat afblokken. Want daar zit niet iedereen op te wachten. En het zijn superleuke mensen. En ik wil de weekend absoluut niet missen. Maar ook camping loopt toch iets anders als de rest van het seizoen.
0: Want?
2: Nou ja, goed. We hebben een paar plekken meer. Er loopt iets meer. Er wordt 22 van de 24 uur per dag douchegebouw gebruikt. En het is wel rustig. Op de 11 uur is er echt rust op de camping. Maar goed, dan is dat festival niet afgelopen. Mm. Dus degene die het laatste terugkomen, ja, die gewoon ook nog douchen. Dus ja, en het is niet meer zo vroeg.
0: Nee, precies.
3: Ja, vroeg in de middag.
1: Vroeg in de middag.
2: Ja,
1: en zelf doen we nog taxi rijden. Dus we zien zelf ook...
0: dat is ook nog service ook nog.
1: 2:30, 3 uur zien we wel aan bezig, ja.
0: En dat is gezellig.
1: Dat is echt gezellig.
2: Ja.
1: Het zien geen dronken mensen die je terugneemt. Het zijn gewoon gezellige mensen die naar een festival zien geweest. Die dan ook nog gewoon even een pratje mee doormaken en hoe ze het gehad hebben. Dat is hartstikke leuk.
3: Ja, dat moet er meegemaakt hebben.
0: Ja, dat
3: is echt waar.
0: En jullie doen metal yoga?
2: Ja. Campinggasten. Ja. Ja.
0: En jullie zelf niet?
2: Nee, we doen de foto's maken, want we moeten Facebook ook online houden.
0: Nee, maar metal yoga, dat is... Iets niet zo rustige yoga dan?
2: Ja, eigenlijk toch wel, hè?
1: Ja, de yoga wel, maar de muziek niet, hè?
2: De muziek is iets anders. Hmm? Maar we hebben 2 gasten die op een gegeven moment op dat idee kwamen. Een yogadocent en iemand die in licht- en geluidswerk zou meedoen. En die kwamen op een gegeven moment aan van, nou ja, mogen wij dat organiseren? Ja, ik vind prima. En ik zeg, moet ik iets doen dan? Ja, voor muziek zorg. Ik zeg, ja, dat gaat nooit goed komen. Dat moet je echt zelf doen. En dit jaar mailden ze alweer van... Anja, we hebben het in elkaar. Vind je het goed? Ik zeg, ja, ik vind dat goed. Regel dat maar. En ze maken zelf de flyer. Nou, die doe ik dan nog printen voor hun. Die wordt overal opgehangen. Die wordt vervolgens nog in de camping-app vermeld... dat iedereen op de hoogte is. En dan op zaterdagmorgen 11 uur... dan gaan we aan de metal yoga.
1: Ja, en degene die zijn net, die doet met.
0: Die doet met.
3: Ja. Hey, is een item, hè?
0: Ja. Hey, onthouden.
3: Ja.
0: 25 jaar camping, dat is al een hele tijd. Hadden jullie gedacht dat jullie het zo lang zouden doen?
1: We hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan.
2: We hebben nooit niet zo'n stip op de horizon aan. Wie doet
1: nee.
2: Wat?
1: Ja, we doen maar wat. We beginnen ergens aan. En, ja, we zijn ook begonnen met 15 plaatsen. En dan breiden we het naar 24 en dan breiden we weer naar 38. En ja, dat, we bekeken het echt gewoon iedere keer weer op neid. Maar
2: ja,
1: nooit een doel gehad om het een aantal jaar te doen.
0: Maar je doet het als baan? Of heb je
1: nog
0: een baan
1: dan? We werken er nog allebei langs.
0: Ook nog?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dat is ook een hele opgave dan.
1: Het helpt ons bezig, maar...
2: Moet je niet te druk maken, dan kunt het
1: goed. Nou ja, in het begin was het sowieso... Oké, je begint aan een camping, maar dat wil niet zeggen dat je daar een inkomen van hebt. Dus je haalt de baan dan neer, van heb je gewoon een vast inkomen. En de camping is daar leuk erbij.
0: Ja.
1: Ja, en nou groeit het langzaam verder. Anja werkt ook 8 uur in principe. Ja,
2: dus voor de maar het is allemaal goed te doen. Eigenlijk wel het inkomen.
1: Je ziet ook het meest op de camping, hè.
0: Ja, je bent met de camping.
2: Ja, zo wil ik dat niet noemen, maar ik ben wel heel veel toch.
0: Hé, 25 jaar bestaan, dat is reden voor een feestje, denk ik.
1: Altijd.
2: Ja, we houden wel van feestjes.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, nee, ja. We hebben over 2 weken, zeg ik dat
1: ja,
2: goed?
1: Precies.
2: Ja, precies. Ja, vandaag precies over 2 weken hebben we jubileumweekend. En dan hebben we op vrijdag is de aankomstdag, op maandag is de vertrekdag. En dan hebben we op zaterdagmorgen hebben we gezamenlijk ontbijt met alle gasten. Vervolgens gaan die 2 uur een stadswandeling doen met de gids hier in Venray. Of ja, we gaan met 2 groepen, want we hebben heel veel aanmeldingen. En s'avonds doen we z'n allen weer om eten. En dan gaan we op zondagmorgen de dag weer beginnen met een ontbijt. Vervolgens gaan we naar het Loobeekdal, want daar zien immers onze achterburen. Waar we trots op zien. hebben ze ook een excursie met de gids. En dan hebben we koffie en Limburgse vlaai. Want ja, die mag natuurlijk niet ontbreken.
0: Die mag niet ontbreken, nee. Dat doet er wel bij.
2: En dan sluiten we eigenlijk of ja, mee af. Keuvelen we de rest van de dag nog een beetje verder. En op maandag is vertrek. Maar we zien eigenlijk nou de heel veel gasten door meteen hun vakantie aan koppelen. Hè?
1: Ja, ook. En dat zien ook wel heel veel gasten die al jaren bij ons komen. Dus we zien daar allemaal al de bekenden terug. Ja.
0: Mm, dus die komen speciaal voor het jubileumweekend.
1: We zien er verschillende, ja. Ja. Ja.
0: Dus dat weer een gezellig weekend van jullie.
1: Dat werd een heel gezellig weekend.
2: Een heel gezellig weekend, ja. En dan hebben we een weekend in rust en dan gaan we naar Jera.
0: Oh, is het dan alweer Jera?
1: Ja, ja, ja.
2: Het wandelevenement. Dan hebben we ook druk op camping en we veel gasten. Op vrijdag zien we rustplaats op alle afstanden.
1: Ja.
2: En dan gewoon het jubileumweekend. Weekend erop hebben we niks en dan hebben we Jera al neer.
0: Druk genoeg zo'n camping?
2: Ja, want een week later komen cliënten van Rooihof. Die komen ook nog elk jaar in
0: de middag.
2: Dus dan sluiten we 8 juli een beetje met af.
0: En dan tijd voor vakantie, lekker naar de camping.
2: En dan, ja.
3: Gewoon ze op haar eigen camping zitten.
2: Ja. Wacht de box aan, zonnetje, laat me komen.
0: Maar jullie zijn geen campinggangers, hè?
1: Nee. Nee, maar ook als je zelf op de camping ziet, ook al ziet het bezig. Je hebt toch een beetje dat vakantiegevoel. Bij
0: dat is het wel, hè?
1: Ja, het voelt niet als werken.
0: Nou, mag ik jullie heel veel plezier wensen en doe er nog 25 jaar bij.
1: Oh, dat kun ik eruit doen.
0: Oh, ik zei, dat moet toch wel lukken.

0: vader een lekkere plaat, deze Jerry Rafferty. En de Baker Street, oftewel de straat van de maker. En ja, daarmee is het alweer weer voorbij. Ja. Het gaat zo hard. Het
1: zit er weer helemaal op.
0: Ja. We vliegen er maar weer doorheen, hoor. De tijd gaat zo snel.
1: Is het volgende week al meerdaags, of niet?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: We staan aan de werk later.
0: Dat volgende week?
1: Ja, dus dan ben ik de zaterdag.
0: Ben je de zaterdag niet?
1: Nee, ben ik de broed.
0: Wat ben je? En route.
1: Op onroet, ja.
0: En route. Ja, dan is volgende week het middagswandelevenement. Dan zullen we al wat bijdragers krijgen, denk ik.
1: Ik weet niet wat ze allemaal verpland hebben.
0: Ik zal het van de week wel in de mailbox krijgen. Maar let je erop dat het middagswandelevenement is. En je moet dit en dit doen. Dus dat gaan we dan allemaal volgende week wel horen. Goed, vanaf deze plek, dankjewel voor het luisteren. We hadden vandaag onder andere de... Nou, dan moet ik weer even denken. SMBE.
1: Ja, dankjewel.
0: De scouting met bijzondere eigenschappen.
1: Ja, helemaal goed.
0: We hadden Huub Jansen over het optreden van On Deep.
1: Ja, zullen ze bij elkaar blijven?
0: Nou, ik denk het niet. Het is eenmalig, denk ik. Maar ik vind wel dat ze moeten openen, omdat er heel veel oudere mensen in Wansen, ik denk het heel erg leuk zullen vinden om dat concert te bezoeken.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik denk dat de andere muziek die erna komt niet zo geschikt is voor...
1: voor oudere mensen.
0: Ja, voor oudere mensen, dat denk ik.
1: Dus we moeten in het begin gaan.
0: Ja, daarom zei ik. Ik hoop dat ze in het begin komen. Goed, zometeen op de radio. Ja, Ren Radio zonder Wil. We gaan het doen met Theo de Wit. Hij zit er al helemaal klaar voor. Hij zit in de startblokken. Hij is een boterhammetje al achter de kiezen. Dus hij kan je meenemen. Na de klok van 2 uur. En dan is Marco Gielen. En we hebben nog Erik van Otterwijk.
1: Marco Gielen?
0: Marco Gielen was degene die daar was. Marco Loenen.
1: Ik denk aan Marco Gielen.
0: Ja, dat was die wandelaar, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Die renner die... Die vandaag jarig is.
1: Ja, die ja.
0: Ja, goed. Dan maak ik ook een keer een foutje. Dat kan toch ook gewoon gebeuren.
1: Jazeker.
0: Goed, tot volgende week.
1: De volgende week ben ik er niet.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Beleef de wereld van theater in Venraai. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenraai.nl en reserveer snel je tickets.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
7: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
8: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Deze zaterdagmiddag even na 12 uur met Ventradio nog tot 2 uur deze middag. Met dank aan de ochtendcrew Mario en Geert tussen 10 en 12. Ja, misschien verwacht je Wil op dit tijdstip, maar die heeft heel andere dingen te doen vandaag. Dus ben ik weer van stal gehaald om jou te mogen vermaken met leuke muziek tot aan 2 uur. Ik zeg, leuk dat je erbij bent.

het is hier indrukwekkend, deze plaat van Snelle en Laat het Licht Aan. En daarvoor muziek van Maroon 5. Het is de zaterdagmiddag, even na 12 uur. Dat betekent tot 2 uur tijd voor Ven Radio. En mocht je wel eens gaan tanken in België, dan heb ik goed nieuws voor je. Want daar is sinds gisteren de benzine een stukje goedkoper geworden. Want daar betaal je voor benzine 95, de zogenaamde E10 maximaal 1,85,6. Dat is een daling van 11,8 cent. En voor benzine 98, dat is E5, daalde de maximumprijs met 10,7 cent. En voor diesel was die verlaging 10,3 cent. Dus mooi meegenomen als je daar toevallig in de buurt bent. We were good.

Jay-Z en Linkin Park in Nam Pangkor. En daarvoor zat Miley Cyrus en Flowers. Ja, lekker kunnen genieten van het warme weer. Nou ja, lekker. Het was gisteren wel een beetje om af te pikken, zeg ik. Vandaag een beetje schappelijke temperaturen met een maximum van, geloof ik, van 26 graden op de teller. Met nu muziek van Chef Special.

wat is lekker deze plaat van Jason Derulo. Take Your Dancing lijkt me nog niet zo'n goed plan, zo met die temperaturen van bijna 30 graden, maar dat kan later altijd nog natuurlijk. Meer muziek onderweg, Adele zometeen, na deze van Ork en Haklali.

je zou zeggen, zo'n internationaal artiest kan inmiddels wel tegen een stootje, maar ze schijnt enorm podiumvrees te hebben, deze Adele. Chasing Pavements, hoor je. En soms kon je in het leven in een rollercoaster terecht waar je niet in wil zitten. En deze draai ik speciaal voor een dierbare van me. Hier is Vakoen en please don't give up the fight.

Sheila met de moeilijke achternaam. Daarom zeggen wij gewoon Sheila E. Met de Glamorous Life en daarvoor muziek van Raccoon en Please Don't Give Up the Fight. We gaan terug naar de jaren 90. De plaat kwam uit in 1986 volgens mij. Werd pas een hit in 1993. Ik vind het maar leuk zo zaterdagmiddag deze te draaien. En mocht je graag een plaat willen horen, laat het maar weten. Dan hou ik me aan voor de Blue Bells en hier en Jong.

Blackstreet en Dr. Dre en No Diggity. En ik ga mijn gedachten meteen terug naar heel lang geleden, toen ik nog draaide bij Omroep Deurne toen dat tijd. Was een collega Wilco, die vond die plaats helemaal te gek, dus hij draaide die vaak. Moest ik ineens aan denken, heel gek. Meer muziek onderweg, Donna Summer met Hot Stuff. En die VR onderweg, maar eerst Summer.

Oh, het is mooi, hè? Deze single van Danny Vera en Pressure Makes Diamonds. En daarvoor zat 12 tot 12 van Somber. Ja, het WK voetbal staat op punt van beginnen. Over een paar weken dan worden de ballen weer afgetrapt. En één Duitser die zegt dat Nederland wereldkampioen wordt, heeft daar een heel speciaal model voor ontwikkeld jaren terug. En heeft al een paar keer gelijk gekregen. Hoe het zit, ga ik je zo meteen vertellen in deel 2 van Ven Radio. Maar eerst ga ik nog wat muziek draaien. Zoals deze van Donna Summer hier. Het is hardstop, ik zeg goedemiddag.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. De mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, 1 partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Een nieuw uur Venradio.
7: En zo is het bijna 3:03. Welkom bij deel 2 van Venradio. Ik ben nog bij tot 2 uur. En wat gaan we het komende uur doen? Wel, ik zei het al het vorige uur van... Er is iemand die beweert dat het Nederlands elftal wereldkampioen voetbal wordt over een dikke maand. Hoe dat precies zit, ga ik zo meteen vertellen. Verder heb ik nog een aantal bezoekjes te verwerken en... heb ik nog een berichtje over een Franse toerist die zijn auto had volgeladen, maar daar een beetje aan de grens problemen mee kreeg. Dat allemaal nog tussen nu en 12 uur. Ik zeg goedemiddag.
8: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Venradio.

The Prodigy en Smack My Bitch Up. En daarvoor Stevie en Sly met de Young Gun Silver Fox, of andersom volgens mij. Over een paar weken dan zitten hele volksstammen weer voor de televisie voor het WK voetbal. En daarin refererend is het volgende berichtje, want een Duitse econoom die de afgelopen 3 wereldkampioenen correct voorspelde, houdt vast aan zijn opvallende voorspelling voor het WK van dit jaar. Oranje wordt wereldkampioen voetbal. Joachim Clement, zo weet je man, werkzaam als strateeg bij een Britse investeringsbank, haalde eerder al de wereldtitels van Duitsland van 2014, 2018 Frankrijk en Argentinië 2022 correct uit zijn model. En daarmee kreeg de Duitser langzaam de status van voetbalorakel, al moeten daar zelf weinig van hebben. Zijn model houdt rekening met factoren zoals bevolkingsgrootte, welvaart, klimaat en de FIFA-ranking. De andere 50%, zo zegt hij zelf, is geluk, zeker als topland van vergelijkbaar niveau tegenover elkaar staan, hangt het af, zo zegt hij, van de vorm van de dag, een beslissing van de scheidsrechter of simpelweg een bal op de paal of erin. En volgens de voorspelling van Clement overleeft Oranje een groep met Japan, Zweden en Tunesië, waarna Marokko en Canada worden uitgeschakeld. In de kwartfinale zou Japan dan via hun eigen doelpunt sneuvelen, waarna Nederland in de halve finale Spanje na startstoffen verslaat en in de finale wacht vervolgens Portugal. We gaan het zien en op 12 juli dan, wat zeg ik, op 20 juli dan weten we de uitslag. Ray onderweg met Where's My Husband, maar deze

Olivia Dean, zo is hij te Fall in Love gevolgd. Deze van Ray en Where is My Husband? En ik zei het al, ik gooi even de lijnen open om jouw verzoekje aan te vragen. Wel, dat heeft Simone gedaan. En ze voegt deze plaats aan van...

ze bestaan nog steeds, deze Sugar Babes. Maar wel met 100.000 wisselingen inmiddels. Hole in the Head hoor je hier op Omofenraai. En ik vertelde je al over dat over die toeristen die wat had meegenomen wat niet echt de bedoeling was. Want een Franse toeriste is na haar vakantie opgepakt omdat ze probeerde om strandzand uit Sardinië mee te nemen. Bij controle op de veerboot naar Toulon trof de douane maar liefst 40 kilo aan in de kofferbak en onder de stoelen van de auto van de 69-jarige vrouw. Ook vonden agenten witte kiezels en schelpen en de vrouw riskeert nu een boete van maximaal 3000 euro. Het is namelijk sinds 2017 verboden om zonder vergunning zand en andere natuurlijke materialen vanaf het Italiaanse eiland mee naar huis toe te nemen. Meer muziek onderweg, zometeen Medusa met Bad Memories. Na deze van Nile Horan en zometeen natuurlijk de weekendkalender met Bernie, dat daarna weer. Dus zeer zeker even blijven luisteren, dat zou ik zeggen.

0: Maar Horn met Dinner Party, gevolgd door Medusa met Bad Memories. Het is 1:30. Ik zeg goedemiddag.
1: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
2: Goedemiddag en welkom bij het derde agendablok voor vandaag. We waren bij de agenda, als je andere blokken hebt gehoord, bij de zondag. En zondag zal tijdens Rock in het Park het rockkoor Rock in Rooi gaan optreden bij het theehuis van het Oude Park in Venray. Er zijn optredens door Rock in Rooi en de coverband Stowage uit Venray. En Rock in Rooi bestaat uit 45 zangers en zangeressen. En Stowage speelt nummers uit de muziekgeschiedenis vanaf de jaren 60 tot nu. En ook is er een kort optreden van zanggroep Six Sense. Allemaal in het theehuis te beleven. Zondagmiddag, morgenmiddag dus. Aan de Mersosweg 117 in Venray. Het begint om 2:00 en duurt tot 5:30. Meer rock voor de liefhebbers. Dat kun je vinden bij bands op zondagmiddag bij Wijkcentrum Den Hoender. Daar zal de rockcoverband San Guess gaan optreden. En San Guess is een gepassioneerde rockcoverband uit Lieshout. Die cover speelt van onder andere CCR, U2, Elvis, ZZ Top, Golden Ewing en Led Zeppelin. In het wijkcentrum Hoener vindt het allemaal plaats, in de Sint-Ursulastraat 2 hier in Venray. En het duurt morgenmiddag van 3:00 tot 6:00. Dan springen we door naar de woensdag. Woensdag vindt in Merslo de Ronde van Merslo 2026 plaats. En tijdens dit avondcriterium wordt er gekoerst over een parcours van 4,57 kilometer... volgens het persbericht, rondom Haag 25 in Merslo. En de wedstrijd is onderdeel van het lokale wielerprogramma en trekt zowel amateurs als masters die strijden om de overwinning in hun categorie. En de Ronde van Merslo vindt dus plaats, althans de start, aan de Haag 25 in Merslo. En de start zelf, die is om 7:30. En meer agenda. En daar blikken we dus inderdaad vooruit op de rest van de week. Hoor je straks nog om 4:30. Pardon, 4:30. Laat ik niet te laat zijn. 4:30. Nu gaan we terug naar Marco Loenen.

Dat was de grote hit toen de tijd voor de Golden Earring en Twilight Zone hier op Omofendraai met Fan Radio nog tot 2 uur deze middag. Ik zit er wel lekker, ik bedoel, buiten is het gratis. We gaan op 5, 26 in de studio, lekker 22 met aircootje aan. Kan nu beter, jongens.

Williams met Love Supreme hier op Omroep Venraai met Ven Radio. En de korrel is door de kerk. Ik lees net dat Arne Slot zijn ontslag heeft gekregen bij Liverpool. Hing een beetje in de lucht. Zelf geloofde hij er nog wel in om volgend jaar nog voor de groep te staan. Maar dat is helaas dus niet het geval. Hij mag dus daar vertrekken uit Liverpool. Door met de muziek. Natuurlijk de regendans, want we kunnen wel wat water gebruiken. Hier is Supertramp. It's raining again.

0: muziek uit de jaren 70 van Andrew Gold en Lonely Boy. En dan zal het vaak aan u gevraagd: gaat dit nummer over jezelf? Heeft het altijd een beetje ontkend.
1: Fan Radio. Fake Lux.
0: Hey, oh, de verkeerde heb ik ingestaafd. Wacht even, jongens. Echt, echt lokaal radioniveau volgens mij dit. Dus even kijken, dit is volgens mij beter. Ja, die moet ik hebben. Nou goed, tot zover bijna deze editie van Fan Radio voor deze zaterdag 30 mei 2026. Zometeen na 2 uur veel plezier met Marco Loenen met zijn programma. En straks tussen 4 en 6 met Erik van Otterdijk met de weekenddienst. Onze volgende afspraak is volgende week zondag tussen 12 en 2. Want dan zit ik hier weer in verband met de wandelmeerdaagse hier in Venray. Je mag meelopen als je wilt, hè. Ik ga dat niet doen, want ik mag hier een programma presenteren. Maar mocht je je vervelen, dan kun je gewoon meedoen. Je hoeft niet alle dagen mee te lopen. Je kunt zelf de afstand bepalen. Dus dat is zeker de moeite waard. Of anders luisteren naar Omroep Venray, dat kan natuurlijk ook nog. Ik laat jou alleen met Nothing But Thieves en Sorry. En ik zeg heel graag tot volgende week dan, hè. Yeah,

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
5: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege een drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak... onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken... omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn. En dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: daar zijn we weer hoor, met de lokale zaterdagmiddag gebeurtenis. Omroep Venray is er ook voor jou, nu met muziek van Wham. En dit is The Edge of Heaven.
1: Goedemiddag.
2: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
3: Voor jou.

0: dit de middagformule.
1: Ja! Nou, een hele goede middag, mensen. Welkom, het is zaterdag, de laatste van mei. Zou je denken, de laatste van mei? Ja. Het is de laatste van mei. Want volgende week is het van juni. Ja, ik zag de pers al tegen, hoor. Ja. Ouderwets Giel Belly grapje, hoor. Hey, het is deze week redelijk goed weer geweest, hè? Nou ja, redelijk. 30 graden, om maar liefst te zijn. En ik zat wel even te denken, misschien dat je wel op het terras hebt gezeten. Nou, ik heb in ieder geval wel op het terras gezeten bij een ijssalon. Een bekende ijssalon ook wel, bij ons in de buurt. Maar misschien heb jij ook wel eens een drankje gedaan, een wijntje of zo. En dan heb je daar ook kraanwater bij gevraagd. Nou, in Italië was het een hot topic. Zeker omdat er een rechtszaak speelde. Een toeriste die in een luxe hotel in de Italiaanse Dolomieten verbleef, heeft een rechtszaak verloren omdat ze geen kraanwater kreeg tijdens het diner. Het hotel die zette elke avond een fles mineraalwater van 7 euro op tafel. Ja, dan moet dat water van goud zijn volgens mij. De vrouw vond dat toegang tot drinkwater een basisrecht is en eiste een schadevergoeding van maar liefst 2700 euro. Maar het Italiaanse Hooggerechtshof oordeelde dat hotels en restaurants niet verplicht zijn om kraanwater te serveren. Nu is het zo, in Nederland is mij eens verteld dat sommige restaurants dat dan wel doen en sommige dan weer niet. Dus als je dan kraanwater vraagt, bijvoorbeeld bij jouw glas wijn of bij jouw fles wijn, dat meestal ook wel vrijwel kosteloos gebeurt. Maar hier schijnt die discussie dus ook te spelen. Dus ik ben benieuwd, als je dus naar Omroep Venray luistert en je denkt van, nou, ik ga eens even op stap, ik ga naar het terras of je blijft gewoon thuis. Misschien dat het al wat is voor de keukentafel. Een kleine discussie, maar misschien ook via de app van Omroep Venray. Omroep Venray.nl, druk op de

Dawn. Dawn, moet ik zeggen. Daarvoor Crowded House en Weather With You. Ja, en de vrouw die je zo meteen hoort, heeft laatst onthuld dat ze in 2021 opnieuw borstkanker kreeg. De zangeres hield die tweede diagnose jarenlang geheim, want ze had blijkbaar dus een eerste diagnose gehad, voor mensen die het niet meer wisten. Terwijl ze juist weer succesvol was met hits zoals Padam Padam. Simpele titel wel eigenlijk. En in een nieuwe Netflix-documentaire vertelt zij dat ze zich destijds een schim van zichzelf voelde, maar inmiddels weer helemaal hersteld is. De grote doorbraak van Kylie Minogue kwam begin deze eeuw met de wereldhit die je dus nu hoort. 2001 was het jaar. En werd onder andere een internationale hit dan zij het herkenbare La La La. Die dus. Het lied stond in tientallen landen op nummer 1 en groeide uit tot een van de bekendste popsongs uit de jaren 2000.

Roof en Rai, de middagformule op deze zaterdagmiddag. En deze week staat in dit programma een Britse groep in de spotlights. Oliver Clare, Luke Owens, Matt McCartney en Oliver Shillito. Alle vier zijn ze onderdeel van deze groep dat je wel eens gerust Oasis 2.0 kunt noemen. Want het had net zo goed door de gebroeders Gallagher uitgebracht kunnen zijn. Grappig feitje is wel dat deze groep de naam heeft van zowel een liedje van Oasis als van Blur. Allebei de bands dan, hè? Ik kan het een beetje kort omschrijven, deze plaat. Het is van een band die eigenlijk net begonnen is. Zijn eerste single heeft uitgebracht. En het eigenlijk de afgelopen week constant op social media voorbij zag komen. Dus misschien dat het, doordat ik mensen aan het volgen ben en mensen mij volgen, dat een beetje bij hun in het algoritme is gekomen. Maar ik zal het even kort omschrijven, deze plaat. Het is ouderwetse poprock uit Groot-Brittannië. In hun nieuwste plaat, Out of the Blue, zo heet hij, door 24 jaar onder de naam Bank Holiday.

en 4 minuten van de Pet Shop Boys. It's a Sin. En daarvoor dus een nieuw bandje. Vind ik wel eens leuk om te ontdekken. Deze was Bank Holiday met Out of the Blue. Was ik weer even kwijt. Goed, mocht je dus zelf willen luisteren, dan hebben ze een Spotify-pagina waar allemaal 600 luisteraars per maand op zijn. Maar zeg het maar heel eventjes, mocht je wat meer erin zitten in die muziek. Hey, iets anders. Het goede weer is geweest. We hebben natuurlijk net over het terras weer gehad. Er zijn een beetje verdeelde reacties daaronder te vinden. Sommige mensen zeggen van wel, sommige mensen vinden van niet dat het het water dan weer betaald of niet betaald moet zijn. Dat is allemaal een beetje gisteren nog. Dus ik laat altijd ik laat in dit geval een beetje de discussie dan maar achterwege. Nee, maar iets anders om dan toch heel even dat goede weer te vieren. En dat goede weer er nog aankomt. Hè, de zomer, dat is nog lang niet voorbij. En misschien om het dan te vieren. Ja, natuurlijk. De middagfamilie is natuurlijk een muziekprogramma. Dus heb ik ook wel een plaatje uit de stal gehaald van de omroep. Waarvan ik dacht van waarom hebben we deze dan niet zo vaak gedraaid in de zomerdagen. Ken je de Gypsy Kings nog? En specifiek tegen zien, Baila Mi.

David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight. We gaan het weer doen nog. Het is zaterdagmiddag. En dat betekent horen maanden achter te volgen. Het spel is op de zaterdagmiddag dus. De bedoeling is vrij simpel. Ik laat zometeen over een paar seconden aan jou een fragment horen van een plaat. En daar zoek je dus de titel en de artiest bij. Van welke plaat je dadelijk dat fragment gaat horen. Het enige wat uitdagend zou kunnen zijn, is dat het fragmentje achter te volgen wordt afgespeeld. Het wordt net even andersom gedaan. Dus mocht je dan nog weten te herkennen welke plaatje dus achterstevoren hoort, hens ook de naam dus van het hele spelletje, dan heb je dus die ereplek in de middagformule. En geloof me, die wil je hebben hoor. Die eer komt alleen maar jouw kant op. Het stroomt binnen joh.

0: mocht je dus weten, omroepvenraai.nl. Ga er naartoe en druk dan bovenin op de groene knop. De WhatsApp-knop die je daar ziet. Laat er een berichtje achter met de titel en artiest. Titel of artiest mag natuurlijk ook. Ik ben niet zo heel streng, hoor. Het leek wel lekker zomers, deze opgave. Dat moet wel zijn. Ik weet niet wie hem heeft uitgekozen, maar... Klasse, hoor. Omroepvenraai.nl. Ga dan naartoe naar de website. Drip daar op de groene knop. Of als je de nummer al hebt van onze WhatsApp van Omroepvenraai. Dan ga daar eventjes heen. Stuur daar een berichtje naartoe. Dan kom je hier direct in de studio terecht. Oftewel...
1: We hebben een aan. Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.
0: Wat doen, hè?

het lied nog niet verboden is. Fireworks en Katy Perry. Ja, dat was ook een heel ding hier natuurlijk, hè. Goed, laat daar maar niet over hebben. De nieuwste plaat, dat is wel leuk. Diplo en Tamron Whitcomb, daar is het van. Would You Still Love Me?

Caroline, Cameron Whitcomb en Would You Still Love Me? Zou ik dan jou nog even eentje het fragment horen van Horen Maan Achter de Voren, wat we vandaag spelen? Ja, mocht je dat dus gemist hebben, we spelen dus dat spelletje. En aan jou dus de vraag of u kon herkennen welke plaatje hier achter de voren weet te horen. Ik ga even het bandje even goed zetten. Dan hoor je hem hier zo.

Ja. Weet je het herkennen? Meld je dan via omroepvenrij.nl. Praat lekker mee, omroepvenrij.nl. Druk dan op de groene knop. Zo'n WhatsApp-knop die hier bovenin op de website ziet staan. Ziet je daar verschijnen en misschien heb je dan wel de ereplek. Zo felbegeerde ereplek in de middag vanmiddag.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Omroep Venraai.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

dankjewel Bernie. En dit is misschien wel het moment, als je zit te luisteren naar de radio, echt een ultieme moment om, ja, misschien je radio eens uit te zetten. Nou, ik hoop niet dat je dat gaat doen. En dat was maar een grapje overigens. Blijf maar lekker hangen. Wees welkom. Maar vorige week draaide dit voor het eerst het standje buurruzie van Evanescence. De nieuwste plaat van hun. Waarbij je hem een klein beetje, ja, toch wel hebt geprezen. Laat ik het zo zeggen. Hij begint wel steeds, dat is toch wel steeds beter te worden. Hij zal Omroep Venray niet zijn om uit alle kanten van de muziek te laten horen natuurlijk. Zowel lokaal als internationaal. En sowieso altijd wel lokaal nieuws te brengen, want daar zijn we voor. Maar ik wil er altijd wel even, ja, misschien ook deze week eventjes een uitzondering maken op de regel. Aangezien deze plaat, ja, ik verwacht niet dat je hem door de week wel veel zult horen. Dat komt meer omdat het eigenlijk, ja, misschien toch net wat te pittig is of zo. Ik weet het niet. Al zou je het zelf vinden, zelf nog wel meevallen. Maar goed, maakt ook helemaal niet uit. De nieuwste plaat van Evanescence is recent uitgekomen. Het leed al een maand op de plank. En het brengt ons wel een beetje terug in de tijd van die grote hits van hun. Hè? Bijvoorbeeld Bring Me To Life, Going Under en My Immortal. Nou, al is die wel wat rustiger natuurlijk, dus die kan je misschien wel een beetje afstrepen. Maar bijvoorbeeld Bring Me To Life en Going Under, dat even gecombineerd. Dan krijg je dus Who Will You Follow? En die hoor je nu. What?

Evanescence en Who Will You Follow. Ja, ik zei het toch? Ja, ik ben het wel wakker dan deze zaterdagmiddag, hè? Dus om even uit te hijgen. Deze plaat van Daniel Pouter en Bad Day. Where is the moment when

It's alright, it's okay. En daarvoor dan een plaat de Zero's van Daniel Powter en Bad Day. Hey, het gaat goed met Emma Heesters. Op Instagram deelde de zangeres deze week een stralende video waarin ze kaarsjes uitblaast op een taart. Niet omdat ze jarig is, maar daarmee viert ze een bijzondere mijlpaal. Ze is inmiddels een jaar in remissie, zoals dat heet. Al een soort van ander woord van clean. Ze is natuurlijk in oktober 2024 gediagnosticeerd. Ze heeft in 2024 de diagnose baarmoederhalskanker gekregen. En onderging daarna dus 6 chemokuren. 25 uitwendige bestralingen, 3 inwendige bestralingen. En een operatie waarbij lymfeklieren worden verwijderd. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig een jaar dus goed. En ze brengt hit na hit uit, samen met Russo ook. En heet Liefdesverdriet.

Ik weet niet even niet hoe het eruit moet spreken, joh. Gretchen Band. Zeg ik dat zo goed? En Jeopardy. De laatste minuutjes van de middagformule voor deze 30 mei 2026. En zometeen 4 uur. Dan is het de tijd voor Erik van Verdijk met Weekenddienst. Ik wens je daar veel plezier mee en ik spreek je de volgende week weer. Fijn weekend!

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant... en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

maar ik ben er gewoon trots op. Ja, het mag gewoon hoor. Je mag er wel wezen. Gwen Stefani en haar band, de No Doubt. En I'm Just a Girl. Hey, goedemiddag. Welkom in weekenddienst tussen 4 en 6. Ja, en ik zal maar meteen met slecht nieuws beginnen. Ja, slecht nieuws beginnen. Het is de laatste uitzending van weekenddienst voor mij.

0: Brian May in de Brian May maand. Ja, we gaan kijken naar het verleden, we gaan doen de verjaardagen. Kortom, het is weer een leuke, gezellige uitzending.
1: En we gaan nog weer naar huis, nog langer.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen?
3: Nee, dat gaat zeker niet naar.

Ik denk van, doen we eens een keer een andere. Niet die elke keer die Tell Me Your Plans, maar deze is ook heel leuk van de Shirts. Lab and Walk Away. Even terug naar het jaar 1994. Wij leerden kennis maken met de band Van Dikhout. Uit Noord-Holland, geloof ik dat ze ergens komen. En in dat jaar was ik af en toe aan het, voor een bedrijf wat werken die promotiewagens deed. En mocht ik af en toe rijden met de promotiewagen van 3FM. Ik stond op Koninginnedag. Ja, toen was dat Koninginnedag. Stond ik in Amsterdam, Rembrandtplein. Van Dikhout trad op, speelde dit nummer. Was al een flinke hit aan het worden. En daar stond dus 3.000, 4.000 man.

0: Sorry, ik vind het zo lekker. Ritme. Another samen met 54 Ultra en Talk To You. Nou, wij gaan eens praten over totaal iets anders.
1: De playlijst.
0: Onze lijst op de wc waar alle verjaardagen van beroemde personen opstaan. Zodat we kunnen kijken van, oh, wie zal over vandaag gaan behandelen. 30 mei. Het is vandaag de geboortedag van Marie Fredriksson van Roxette. Zij zal vandaag 68 zijn geworden. Maar helaas, deze dame is overleden op 9 december 2019. Geldt hetzelfde voor de Andy Tillman van de Tillman Brothers. Het is ook zijn geboortedag vandaag. Hij zal 9 zijn geworden, maar ook hij is overleden. 10 november 2011. En ja, ze leeft nog wel. Winona Judd, Amerikaanse countryzangeres en zus van actrice Ashley Judd, mocht je dat al niet weten. Zij was vandaag 62 en had een hit samen met haar moeder Naomi Judd in 1989. Nummer 11 in de top 40. 9 weken in de lijst met Why Not Me. Trouwens, ja, om dat lijst allemaal compleet te maken. Moeder Naomi, die overleed trouwens op 30 april 2022. Maar hier is Why Not Me.

0: Iedere zaterdag van 4 tot 6. Weekenddienst met Erik van Otterdijk.
1: Oeh la la, wat klinkt dat lekker, hè?

De Fairgrounds, iets wat betekent iets als kermis. Het duurt niet lang meer, hè? Augustus is wel zo hier. Volgende week begint juni alweer. Dan begint ook officieel de meteorologische zomer begint aanstaande maandag. Oké, tijd geworden voor iets serieus even in dit programma. Vorige week kreeg ik een e-mail van Ethan Huis met in de bijlage zijn nieuwe single. Alleen, daar mocht ik nog niks mee doen. Want hij heeft namelijk gisteren deze nieuwe single gelanceerd. A Brief Spark. In die mail stond ook een indrukwekkend verhaal achter dit nummer. Ik wou het eindelijk gaan voorlezen vanmiddag. Maar sinds gisteren kun je het hele verhaal lezen op omroepvendrij.nl. En doe dat zeker, want het is echt een heel mooi verhaal. Wat schuilgaat achter deze single A Brief Spark. Voor ons als omroepvendrij was de keuze dus heel snel gemaakt. Wat deze week de plaat moest worden die flinke promotie

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Femrij mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: als je dan Ethan Hunt draait met de Breeze Park en het verhaal wat erachter zit. Ja, wat moet je daarna dan draaien? Toen kwam ik op deze terecht. Amanda Marshall en The Beautiful Goodbye. Zo dadelijk gaan we terug naar 30 mei 2009. Wat er toen gebeurde, hoor je zo dadelijk.
1: Dit is Weekend Dienst.

met een optreden? Ik wel toen. Nog een maand later, op 26 en 27 juli 2009... geeft Pressure 2 uitverkochte afscheidsconcerten in de HMH in Amsterdam... waarna de band voorgoed ophoudt te bestaan. Tenminste, dat dachten ze. Ze zijn er nog steeds, hoor. Hier is de allereerste single, I Would Stay. If this is true.

0: with words in heavy doses.
1: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk. En na 6 uur gaat Omroep Venray door met het muziekdossier met Jack Willems.

0: maar ik wil reclame maken voor andere radiostations. En een blokje van 4, lekker 10 minuten non-stop muziek achter op je radio. Quasip met I Would Stay. Zo dadelijk gaan we nog meer non-stop muziek draaien, namelijk in de...
1: De 3 na 5.
0: Drie paten die wel in een of andere overeenkomst hebben. En aangezien aanstaande maandag, maandag de meteorologische zomer begint op 1 juni, denk ik van, ik ga nu al 3 zomerse platen draaien voor jou in...
1: De 3 na 5.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
9: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
10: Zo, dat zien we weer. Hè?
11: Tot 6 uur is dit Weekenddienst. Met nu de 3 na 5.

0: lang op moeten wachten op deze zomer en daarom drie platen in...
1: De 3 na 5.
0: Die iets te maken hebben met de zomer en in het blokje van 3 in de basis... André Hazes met Zomer, gevolgd door Summer of 69 van Bryan Adams... en als laatste Summer Night City van ABBA als begin van de 2 uur weekenddienst op DV 30 mei... met straks om 5:30 de dubbeldraaien. Dit keer een plaat 2022 die het samen doet met een zeer actuele plaat van deze tijd. Van nu dus met dezelfde titel. Maar

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Het was lekker druk in de studio tijdens deze plaatopname, hoor. Gone, gone, gone. Is ook al eens een keer voorbij gekomen in de dubbeldraai, wat we zo dadelijk willen gaan doen. Toen was het geloof ik samen met Johnny Mathis, die ook een plaat had gemaakt met Gone, Gone, Gone. Iemand die nog lang niet gone, gone, gone is, is een dame die alweer 28 jaar in het vak zit. We leerden haar kennen met de single I'm Not So Tough. Dit is haar nieuwe Get It Right. Dit is

0: shows geeft hij in de Johan Cruijff Arena. Vanavond om 19:30 er eentje en dan om 4 en op 5 juni staat hij nog een keer in de Johan Cruijff Arena. En dan zit het erop voor die 10 shows die Harry Styles hier gaf in Amsterdam. En daarvoor Ilse de Lange, haar nieuwe single, die heette Get It Right.
1: De dubbeldraai.
0: Ik zei het al zo 10 minuten geleden, de dubbeldraai, daar gaan we vandaag niet zo heel ver terug in de tijd. Want na zijn doorbraak met Ghost Town in 2021 bracht Benson Boone op 29 april 2022 zijn tweede single uit, In the Stars. Het nummer schreef hij na het overlijden van zijn schoonmoeder. Nee, van zijn overgrootmoeder zelfs. Het hield me te accepteren dat ze er niet meer is, was een beetje de omschrijving. In the Stars van Benson Boone stond maar liefst 31 weken in de top 40 met als hoogste notering een nummer 3. En dan moeten de Rolling Stones nog maar zien te bereiken met hun voormalige 9-2-idee. Sterker nog, hun nummer In the Stars verscheen 3 weken geleden en staat nog steeds niet in de top 40. Ik heb nog niet de lijst van gisteren nog niet bekeken, dus het kan inmiddels erin staan. Maar goed, de top 40 van vroeger en nu is ook totaal verschillend. De huidige lijst is van tieners die alleen maar hoeft te klikken om een paar plaat in de hipraad te krijgen. Vroeger gaf men geld uit om een single te luisteren en met die cijfers werd de top 40 samengesteld. En geef wat toe, de Rolling Stones is niet echt voor de jeugd. Ik heb ook even de geschiedenis van de Stones bekeken. Ze hebben sinds 1964 maar liefst 54 keer in de top 40 gestaan. Dit is de dubbeldraai van deze week, In the Stars.
1: De dubbeldraai.

5 doen met platen die gemaakt zijn als afscheid van een persoon. Deze was er eentje van. Benson Boone in the Stars. En die nam het op. Nee, hij maakt het niet op. En deed het samen met de Rolling Stones met een gelijknamige titel. In the Stars. En het blokje de dubbeldraai. Goed, van het lekker rustige. Misschien wil je nu wel even gaan dansen. Nou, wat je dan moet doen.

0: kwart voor zes en dan een plaat draaien over ontbijt. Nou, waarom niet? Er zijn mensen die misschien nu pas opstaan. Supertramp hoor je met Breakfast in America. 30 mei 2026. De laatste zaterdag in de maand mei. De laatste zaterdag in de meimaand. De Brian meimaand. Tussen 1988 en 1992 heeft Brian tijd besteed aan de opnames van zijn eerste officiële soloalbum. En in september 1992 kwam Back to the Light uit. Op dit album heeft zelfs Queen bassist John Deacon meegespeeld in het nummer Nothing But Blue. Maar die ga ik niet draaien. Iedereen kent natuurlijk Too Much Love Will Kill You van het album, maar er stond nog een knijter op. Een nummer 10 notering in de top 40 zelfs, die je nooit meer op de radio hoort. Naast is namelijk Driven By You. En naast de album single versie zijn er nog drie andere versies van het nummer. De eerste werd gebruikt in een commercial voor het automerk Ford. De tweede is een instrumentale versie genaamd Driven By You 2. En de derde heeft een nieuwe drumgedeelte door drummer Cozy Powell. In 2021 werd een deluxe versie van dit album uitgebracht met deze drie extra tracks erop. En als je mij kent, dan zag ik een uitdaging om een nieuwe versie van het nummer te knippen en te plakken. En die hoor je nu.
1: Dit is Weekenddienst.

0: Ik zal je even eerlijk vertellen, in de lijst van dit programma stond eigenlijk Cruel Summer ingepland. Maar ja, zag ik te laat. Anders had ik dit wel kunnen gebruiken in het blokje de 3 naar 5, 3 platen over de zomer. Dus ik denk, ja, dan pak ik die nog maar even bij. Opa Line, Taylor Swift en daarvoor Brian May in de EVO-versie, eervolgendag-versie, mijzelf geknipt en geplakt. En Driven By You.
1: Het is jammer. Maar het is alweer
0: tijd.
1: Voor de laatste plaat in Weekenddienst.
0: Jack Willems staat al te dringen achter de deur van ik wil naar binnen. Voor zijn muziekdossier tot aan 8 uur hoor je die. Daarna Total Dance met André van der Heijden tussen 8 en 9. En vanaf 9 is het weer de Dance Night. Kun je tafels en stoelen aan de kant zetten voor een lekkere 3 uur dansen. Ik ga je verlaten met iets rustigs. We gaan terug naar het jaar 1971. Nou zelfs 1972, want toen werd het nummer op single uitgebracht. In Amerika en nergens een grote hit, maar het werd langzaamaan toch een klassieker. Sterker nog, na 33 jaar, in 2005, kreeg de single een gouden status in de Verenigde Staten. En zelfs 6 jaar later werd de plaat platina in de Verenigde Staten. Waar heb ik het over? Die heerlijke plaat van Elton John. Dit is Tiny Dancer. Fijn weekend, tot volgende week.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden. Welkom bij Muziekdossier hier bij Omroep Venray op deze zaterdagavond 30 mei. De laatste zaterdag van mei alweer, serieus. Het jaar vliegt momenteel sneller voorbij dan een F-35 boven Volkel. En ja hoor, vanaf vandaag zijn we nog maar 209 dagen verwijderd van kerst. Met andere woorden, voor je het weet trek je weer verplicht zo'n foute kersttrui aan, waarvan zelfs de kerstboom zegt van doe maar rustig. Maar eerst maken we er gewoon weer een heerlijke zaterdagavond van. Misschien zit je nog buiten, ben je onderweg naar vrienden, staat de autoradio net iets harder dan normaal, of heb je je inmiddels professioneel op de bank geïnstalleerd. Hoe dan ook, fijn dat je erbij bent. We zijn de avond begonnen met Week van Skunk & Nancy uit 1996. Een nummer waarin Skin liet horen dat kwetsbaarheid soms harder binnenkomt dan welke muur van gitaren dan ook. Rauwe emotie, stevig rock en nog altijd eentje die direct binnenkomt. En de muzikale reis gaat vanavond natuurlijk weer alle kanten op, zoals het hoort bij Muziekdossier. Zometeen hoor je INXS met Disappear uit 1990. Daarna staan Talk Talk en Katie Tunstall weer voor je klaar. Twee uur lang reizen we samen weer door zeven decennia muziekgeschiedenis, van vinylklassiekers tot muziek van vandaag. En misschien zelfs de favorieten van morgen. De WhatsApp staat natuurlijk ook weer open via de website van Omroep Venray. Laat weten waar je luistert, welke plaat jou meteen terugbrengt naar vroeger, of welke artiest volgens jou nog altijd veel te weinig waardering krijgt. Mijn naam is Jack Willems, fijn dat je erbij bent. Dit is Muziekdossier bij Omroep Venray.

0: het muziekdossier.
1: Je hoorde Katie Tunstall met Black Horse and a Cherry Tree uit 2004. Zo'n nummer dat meteen een beetje voelt als zomerfestivals en autoritten, waarbij de ramen vanzelf opengaan. We schakelen nu naar een band die ergens tussen pop, rock en pure muzikale klasse een compleet eigen geluid bouwde. Supertramp wist eind jaren 70 perfect hoe je slimme songs, geweldige melodieën en een tikje eigenzinnigheid samenbrengt. En eerlijk, titels als Breakfast in America klinken op zaterdagavond eigenlijk ook gewoon verrassend gezellig. Hier is in 1979 Supertramp, Breakfast in America.

2025, Benson Boone, I'm Here for Someone Else. Een nummer dat klein begint, maar langzaam steeds meer binnenkomt. We houden die warme sfeer nog heel even vast, want de volgende plaat ademt herinneringen. Zo'n nummer waarbij je automatisch even terugdenkt aan mensen, plekken of momenten die je eigenlijk best nog eens zou willen overdoen. Hier is uit 2021, Cresip en Danny Vera. Make it a memory.

muziek die langzaam blijft hangen. Als een oude foto die je toevallig weer eens tegenkomt op een rustige avond. Tijd om een licht wat feller te zetten, de vetkuif in model te kammen en de jukebox een flinke slinger te geven.

0: je thuis. Omroep Venray. Het muziekdossier. Omroep Venray. 2010.
1: Uit dat jaar komt onze tijdscapsule van vanavond met daarin Katy Perry en Snoop Dogg, Train en Bruno Mars. Veel luisterplezier.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was inderdaad weer onze tijdscapsule van vanavond. Uit 2010 afkomstig. California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg. Hey Soul Sister van Train. En Bruno Mars kwam voorbij met Just the Way You Are. Verder met Suzanne Freek als het avond is.

Het was 2018 voor Suzanne Freek met Als het avond is. Een nummer dat inmiddels is uitgegroeid tot een moderne Nederlandse klassieker. En kijk eens waar ze nu staan. Deze maand gewoon 10 keer het Gelredome in Arnhem uitverkopen. 10 shows, bijna 400.000 bezoekers in totaal. Zo'n 40.000 mensen per avond die samen al die nummers woord voor woord meezingen. Dat is echt van buitencategorie inmiddels. Maar eerlijk, als je bedenkt welk ongelooflijk zwaar nieuws Freek en Suzanne natuurlijk ook precies een jaar geleden in mei 2025 kreeg te verwerken, dan krijgen die concerten eigenlijk nog veel meer betekenis. Want misschien laten Suzanne en Freek momenteel wel iets zien waar heel veel mensen kracht uithalen. Dat je zelfs wanneer het leven ineens compleet op zijn kop staat, toch kunt blijven genieten van muziek, liefde, vrienden en het moment zelf. Geen grote speeches, geen drama. Gewoon samen op dat podium staan en het leven vieren. En misschien is dat uiteindelijk wel waarom zoveel mensen zich momenteel zo verbonden voelen met hun muziek.

2025 was het voor Ray met The Thrill Is Gone. Een nummer waarin je bijna kunt horen hoe iets wat ooit vuur was, langzaam in rook verandert. En misschien is dat ook precies waar de volgende plaat over gaat. Over gevoelens waar je van weg probeert te lopen, maar die toch steeds blijven terugkomen. Post Malone verpakt dat gevoel in Chemical uit 2023 in een opvallend lichte sound, terwijl er onder die melodie eigenlijk best veel melancholie schuilt.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jeuke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Altijd vers.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug, luistervrienden, bij het tweede uur van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. We zijn dit uur begonnen met Triggerfinger en hun geweldige versie van I Follow Rivers uit 2012. Oorspronkelijk natuurlijk van Licky Lee, maar Triggerfinger maakte er met die minimalistische live-uitvoering een compleet eigen klassieker van. We reizen vanavond natuurlijk weer verder door 7 decennia muziekgeschiedenis. Zometeen hoor je Kaylee van Marillion uit 1985. Een nummer dat zo populair werd dat er in Engeland ineens opvallend veel baby's Kaylee werden genoemd. Verderop dit uur hoor je ook nog de Red Hot Chili Peppers en James Blunt. Mijn naam is Jack Willems. Welkom in het tweede uur van Muziekdossier bij Omroep Venray.

0: het muziekdossier.
1: Ja, dat was James Blunt met Stay the Night uit 2010. Zo'n plaat die meteen doet denken aan lange zomeravonden, open ramen en eigenlijk nog helemaal geen zin hebben om naar huis te gaan. En daar sluiten we een mooie paan met een nummer dat helemaal draait om thuiskomen. Niet om een gebouw, maar om een gevoel. Hier is uit 2009 Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. Home.

0: Je hoorde Edward Sharp en de Magnetic Zeros uit 2009 met Home. Muziek die voelt als stof op je schoenen, zon op je gezicht en ergens onderweg precies vinden waar je moest zijn. En dan schakelen we nu van folkgevoel naar een flinke portie Southern Swagger. Cowboyhoeden, laarzen in het zand en Beyoncé die gewoon besluit dat country ook van haar is. 2024, hier is Beyoncé met Texas Hold'em.
1: This

0: Vind ik zoet.
1: Texas Hold'em 2024, het was Beyoncé. En eerlijk, niet veel artiesten kunnen zomaar even country binnenwandelen, alsof ze er altijd al thuis hoorden. We dimmen de lichten nu een beetje voor een echte klassieke vol verlangen en melancholie. Een stem, een gitaar en een nummer dat al jarenlang recht het hart in weet te raken. Uit 1988, hier is de Jeff Healey Band, Angel Eyes. Go!

0: Javili Band met Angel Eyes, 1988. Zo'n nummer dat klinkt alsof de tijd heel even vertraagt. Straatverlichting op nat asfalt, een lege boulevard en gedachten die langzaam met de muziek mee naar buiten drijven.
1: Dit is het muziekdossier.
2: Dance Classics.
0: Ja, dan is het tijd geworden voor onze Pentagon Dance Classics, zoals je dat van ons gewend bent. Iedere zaterdag en zondagavond in het tweede uur op het half uur. Ditmaal met Donna Summer, Cool and the Gang en Rick James. Veel dan.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat waren dan weer onze Pentagon Dance Classics voor vanavond. We besloten het setje met Rick James, daarvoor Cool and the Gang. En we begonnen met Donna Summer en Let's Dance. Verder met James Brown en It Is a Man.

James Brown. Dit is A Man's Man's World uit 1966. Gebracht zoals alleen James Brown dat kon. Alsof iedere zin op leven en dood gezongen moest worden. De man zweette meer tijdens één optreden dan de gemiddelde sportschool op maandagavond. En stond bekend om zijn legendarische cape act. Waarbij hij zogenaamd uitgeput het podium afging om vervolgens toch weer terug te stormen naar de microfoon. Pure showbiz. En van die explosieve soul-energie schakelen we nu naar een veel soepelere West Coast-sfeer. Richard Marx brak eind jaren 80 wereldwijd door met zijn gladde mix van poprock, radiohits en stevige meezingers. Hier is uit 1987, Satisfied.

Richard Marx met Satisfied uit 1987. Glad geproduceerde Amerikaanse poprock uit een tijd waarin de FM-radio nog koning was en autoradio's standaard net iets harder gingen zodra dit soort platen voorbij kwamen. Maar we slaan nu een compleet andere afslag in. Weg van die glimmende West Coast sound richting donkere snelwegen, ronkende motorblokken en gitaarversterkers die klinken alsof ze de hele nacht hebben doorgedraaid. Mark Knopfler had met de Dire Straits natuurlijk al lang bewezen dat je geen 100 noten per seconde hoeft te spelen om een gitaar te laten spreken. Eén droge riff en je weet meteen wie het is. 1991 van het album On Every Street, Dire Straits met Heavy Fuel.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was Dire Straits met Heavy Fuel in 1991. En daarmee zit deze zaterdagavond van Muziekdossier alweer bijna op. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond en alvast een hele mooie zondag. Morgenavond is het weer de laatste zondag van de maand. Dus staat collega Hans Donkers voor je klaar met een nieuwe aflevering van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. Voor nu, bedankt voor het luisteren, rustig aan en tot de volgende keer.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
6: Nu nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

Ladies and gentlemen, 1 hour of the best day.

Revion Gonga en In My Mind. En zelf informatie over festivals, want het EMF komt er weer aan zetten.

voorbij komen. Ja, en deze man, David Guetta. Ik denk, doen we met een oudje van hem. Even dat rustmoment. Hier is hij samen met Sam Martin en Dangerous. Zo dadelijk de Dance Classic van de week rond de klok van 8:15. En je kunt er nog op stemmen.

Drugs, Dan Thompson en Nova. En zij al hebben informatie en nieuws over festivals. Een van die festivals is Ultrasonic Festival.

0: zijn toch niet onbekende namen. En je noemt een Chucky. En onder andere ook deze man die er aanwezig zal zijn. En dan is het deze.
1: Hey, doctor.
0: Ja?
1: I'm here today because I'm
0: ken je nog? Een oudje.

Ik denk het wel. Ze heeft namelijk ook gewonnen. Ja, ik vind het eerlijk. Nee, niet gewonnen. Nee. Dat was een heel andere track.

heerlijk track. Trance samengevoegd met techno een beetje. Muziek van Xiago en The Blind Eyes. Zo dadelijk de Dance Class van de week in de week. Zo'n track waarvan je... Ja? Oké. Okay. Helemaal klaar, helemaal klaar, dames. Ja, helemaal klaar. Goed. Het blijft gewoon gaan hier.

muziek van de Ahmed Helmy en Break It Down. Het is bijna kwart voor negen. Plakken we er nog even een festivaletje aan vast. Wat ook weer te maken heeft met de danceclubs van de week. En dat is wel op zaterdag 13 juni aanstaande van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. In de Kralingse Bossen in Rotterdam. Want er is het festival Bootstock met onder andere toch heel wat namen.

Hey, heb je het ook zo warm? Kom dan eens dichter bij de speaker. Ja, iets dichterbij. Verkoelend, hè?

0: 13 juli aanstaan. En dan allemaal op Airport Weetse. Hier net over de grens hier bij Airport Weetse dus. En dan komen deze artiesten, er zijn er zoveel, maar deze komen op vrijdag. In ieder geval Armin van Buuren. En deze...
1: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland... met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties... echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag...
10: de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
11: middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

nieuws van 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: morgen.
1: Je hoort hem hier elke dag.
2: Ethan Huys hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In de midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.